0: gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse Defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
0: Morgen Gelderland. Met Hans van den Hoorn.

0: Goedemorgen. Na een warme, vochtige nacht is woensdag 17 juni begonnen. Je moet de ochtend zonder de stem van Frank van Dijk beginnen. Hij heeft vandaag andere verplichtingen voor deze mooie omroep. Tot 9 uur praat ik je bij over het nieuws. Je kunt meedoen aan een goed begin en aan plaat delict. En dan hou je op de hoogte van de files in Gelderland. En mocht je in de file staan op de Waalbrug in Nijmegen, dat zou best wel eens kunnen gebeuren. Denk dan eens terug aan 90 jaar geleden. Toen werd die prachtige boogbrug in gebruik genomen. Hoe dat gebeurde hoor je later vandaag. Buiten is het niet koud, wel vochtig, een beetje klam. Vanochtend is het bewolkt en kan een spatje regen vallen. Vanmiddag is er meer zon en dan stijgt de temperatuur naar rond de 23 graden. En meer over het weer straks om 6:50 hier op Radio Gelderland. Eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws. De AD kopt minder koeien en strengere maatregelen rond natuur. Het kabinet koerst aan op zones van een kilometer rond grote natuurgebieden als de Veluwe, waar veel veehouderijen flink moeten inkrimpen. Eerst werd gedacht aan een smallere strook, maar dan zou bijna alle boeren daarbinnen moeten stoppen. En met die ruimere kilometer wordt de pijn over meer bedrijven verdeeld. Definitief is het nog niet. Volgende week vrijdag presenteert de minister de plannen. NSC meldt dat minister Yezogus van Defensie wil dat gevoelige militaire gegevens per direct van overheidssites verdwijnen, want die zijn nu nog openbaar. Het gaat om informatie over leidingen en radars die kwetsbaar is voor sabotage. In Barneveld brak gisteravond brand uit in een technische ruimte van basisschool De Fontein. Het vuur was snel uit, maar de rook trok door het hele gebouw. Daarom blijven vandaag 3 basisscholen en een kinderopvang dicht. Voor de kinderen van De Fontein, de Leisterschool en de Prins Willem-Alexander School wordt dus een onverwachte vrije woensdag deze woensdag. En voor de gewelddadige dood van de 59-jarige Daphne is in de rechtbank 15 jaar geëist voor doodslag. De vrouw werd in mei 2025 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning aan de Jans Binnensingel in Arnhem. De verdachte werd kort na de vondst aangehouden.
1: De man ontkent iedere betrokkenheid bij haar dood. Volgens hem was de sfeer die avond juist feestelijk vanwege zijn verjaardag. Hij zegt niet te weten wat er is gebeurd en trof Daphne later aan op de vloer van zijn woning, badend in het bloed.
2: De rechtbank stelt hem kritische vragen. Of het mogelijk is dat hij door de alcohol agressief is geworden naar zijn vriendin. Zelf zegt hij dat dat geen optie is. Hij zegt, sinds de 6 jaar dat ik hier in Nederland woon, ben ik nooit agressief geweest.
1: Volgens de officier van justitie staat juist zonder redelijke twijfel vast dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood. De vrouw zou met extreem veel geweld zijn mishandeld. Volgens het OM wijzen vrijwel alle onderzoeksresultaten naar de verdachte. Daarbij gaat het onder meer om camerabeelden, gegevens van zijn telefoon en DNA-sporen op het lichaam van het slachtoffer en in de woning.
0: In Didam is vanavond een protestmars tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En een toespraak van PVV-leider Wilders is daar ook bij vanavond. De gemeente Montferland sluit daarom een deel van het centrum af, waardoor bewoners daar tijdelijk niet met de auto bij hun huis kunnen. Ze kregen ook het advies om fietsen, tuinmeubels en bloempotten weg te halen, want de gemeente weet nog niet hoe de avond zal verlopen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet sneller minder afhankelijk wil worden van Amerika als het om onze veiligheid gaat. Nederland wil zijn eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde hebben en praat zelfs met Frankrijk over gezamenlijke afschrikking met Franse kernwapens. Dat plan heeft intern alvast een toepasselijke bijnaam gekregen: Operatie Baguette. En na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daar bracht iemand iets tegen en zette in een bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen hun frustratie van zich af kunnen typen.
3: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Ja, dan zet de typemachine ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Dat is nieuws, woensdag 17 juni.
4: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: vanavond.
1: Vaste gasten in Goedemorgen Gelderland. Suzanne en Freek en 100 keer. Voor sommige mensen zijn alle dagen gelijk. Niet voor Willy. Hij meldde dat het vandaag goedendag is voor gebak bij de koffie. Want het is apfelstroedeltaak. En we kunnen daarbij ook de geboorte herinneren van Eddie Merckx en Barry Manilow.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, tijd voor een spelletje. Een goed begin. Ik laat je zo meteen een paar seconden horen van een nummer. Een bekend nummer. En daarna heb je even een paar platen de tijd om te denken. En na het Gelders nieuws met de oplossing te komen. En als die oplossing gekomen is, dan ga ik hem natuurlijk ook draaien. Dit is de opgave van vandaag.
2: Een goed begin.
1: Is het halve werk? Nou, weet je wat ik zoek? Laat het dan weten. Hans@gld.nl. En een appje naar de studio is misschien nog wel makkelijker. Zeker als je de app van Omroep Gelderland hebt. Gewoon even op app drukken en dan komt het berichtje hier bij mij binnen. En handmatig appen kan natuurlijk ook via 06-2222-1342. 06-2222-1342. Waar is dit het begin van?
2: Een goed begin

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
3: Het is 1 minuut over 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo-West is het 13,5 graad, in Culemborg 15,7. Vandaag beginnen we met veel wolken en mogelijk regen. Maar in de middag komt de zon vaker door en stijgt de temperatuur naar 23 graden. Belangrijkste Gelders nieuws, weer-apps zitten er in delen van Gelderland soms naast door een rij bomen bij de KNMI-radar in Herwijnen. Vooral richting Arnhem, Nijmegen en Doetinchem heeft de radar geen goed zicht. De gemeente Montferland bereidt zich voor op een anti-AZC-wandelmars vanavond in Didam, waar PVV-leider Geert Wilders zal spreken. Bewoners kregen het advies fietsen, tuinmeubels en bloempotten uit de voortuinen te halen, omdat de gemeente niet weet hoe de avond zal verlopen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En straks op Radio Gelderland. 300 jaar werd er ijzer gegoten langs de Oude IJssel. Maar dat is voorbij. Dit voorjaar sloot de laatste ijzergieterij. En de oplossingen voor een goed begin stromen binnen. Maar ook goed advies van Dieneke. Leg het ijs vast in de vriezer.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Hans van der

0: Het applaus is voor Peter Frampton en zijn band. Show me the way. Het is 6:06. Goedemorgen Gelderland. Ik zit op Radio Gelderland. Langs de Oude IJssel werd ruim 300 jaar lang ijzer gegoten. Kanonskogels, kachels, badkuipen, dat is allemaal mee gemaakt. Dit voorjaar ging de allerlaatste ijzergieterij dicht en daarmee sluit een hoofdstuk van ruim 3 eeuwen dus. Hele dorpen zijn erdoor ontstaan en het vak ging er van vader op zoon, vertelt kleinzoon Stef Hermsen.
1: Dit is sombrok geschiedenis en dat mag niet verloren gaan.
2: Bij Gaanderen ontstaat in 1689 niet alleen de eerste ijzergieterij langs de Oude IJssel.
1: In de Vlangen, dat was de eerste gieterij in Nederland. En dit was de tweede dan.
2: De Drugieterij in Hulft groeit uit tot de grootste. Voor Stef is dit een bijzondere plek.
1: De gieter, beeld die geschonken is door het personeel. Arbeiders hebben daar een jaar lang een dubbeltje in de week voor gespaard. En daar is dat beeld van betaald. Maar het bijzondere van het beeld is voor mij dat mijn oom daar model voor heeft gestaan.
2: Na Gaanderen en Ulft openen nog 6 ijzergieterijen de deuren langs de Oude IJssel.
1: Uiteraard was de ijzeroer zat er in de grond. En waren hier de Oude IJssel voor waterkrachten om de blaasballen aan te drijven.
2: Er wordt van alles gegoten. Van kanonskogels tot pannen, kachels, badkuipen en uiteindelijk ook machineonderdelen. Op het hoogtepunt werken er 4.500 mensen in de gieterijen langs de Oude IJssel. En dat was niet altijd een pretje.
1: Het was geen lichtwerk, ook wel stressig soms. We moesten rekening houden met krimp, we moesten rekening houden met het model wat in zand gedrukt werd, moet er ook zonder beschadiging uitkomen, dat is eigen vakmanschap.
2: In april van dit jaar sloot de laatste ijzergieterij de deuren. En daarmee eindigt een tijdperk.
1: Zoals dit drukterrein, dat is, heeft duizenden mensen werk geboden. En dat moet in stand gehouden worden, omdat het dit is sombrok geschiedenis. En dat mag niet verloren gaan. Dat vind ik ervan.
0: Ja, en over de opkomst en ondergang van deze ijzergieterijen maakt we een uitgebreide reportage. Gieterijen langs de Oude IJssel. Die is vanaf nu te zien in onze documentaire serie GLD Doc. Op onze website

0: En dat waren ze ook wel een beetje, die ijzergieterijen. Een family affair, van vader op zoon. Op kleinzoon ging het vak in de ijzergieterijen over. Mary J. Blige, family affair.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik liet een goed begin horen van een Frans chanson, kan ik nu wel zeggen. Maar welk chanson is het? Ik liet dit horen.
1: Een goed begin.
0: Remmelt dacht aan Sheriff Fatman van die Unstoppable Sex Machines uit 1990. Ken die plaat niet. The Bay City Rollers, Saturday Night. Dat begint inderdaad ook zo'n beetje. Deborah zegt dat. En Paul zegt gewoon geen idee. Nou, Jan-Willem Burger heeft het goed. Walter heeft het goed. Jos en Rie hebben het goed. Wil, Hans, Wouter en Evert herkenden allemaal. Pierre Gosgola, Lady Lay.

0: Billy Joel and Your Only Human Second Wind. Ik heb behoorlijk gedroomd vannacht. Onder andere gedroomd over vakantie in Dubai. Nou, zo warm was het dus tussen de dekens. Goedemorgen, Alfred Snoek.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het was een vochtige, warme nacht.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, en ik denk dat je dan al een beetje je hebt voorbereid tussen de oren op het weer wat ons de komende dagen staat te wachten. Want we gaan inderdaad naar een warm weertype, een beetje een klam, broeierig weertype, hoge luchtvochtigheid, risico op onweer. Dus nou ja, ik denk dat je al een beetje voorbereid bent psychisch komen gaat.
0: Maar zitten we nu al in die warmere luchtsoort? Ik heb gisteren gemerkt dat het vochtiger werd dan warmer werd.
1: Ja, ja, ja, we zitten een beetje op de rand. We liggen precies op de scheiding tussen koele lucht ten noorden van ons en de echt warme lucht ten zuiden van ons. In Frankrijk, daar wordt het vandaag al tropisch warm. Ten noorden van ons, daar zit die koelte waar we ons, 2 weken wel ongeveer in hebben bevonden. En we zitten een beetje op de grens, dus met bewolking. Bewolking waar misschien zelfs wel af en toe een klein beetje regen uit kan vallen. Vooral vanmorgen en aan het begin van de middag. Ja, is het toch al vanmiddag een graad of 2, 23. Dus het zal inderdaad ook vandaag al een beetje broeierig, een beetje warm aanvoelen. Al is het wel zo dat die zon niet zo uitbundig schijnt. En er staat ook nog wel een briesje uit zuidwestelijke richting. Een matige wind vanmiddag, 3-4 Beaufort. Dus voor het gevoel zal het allemaal nog wel te doen zijn. Zeker als we over een paar dagen terugdenken aan vandaag. Dan zullen we zeggen van nou, weet je nog, woensdag, dat was eigenlijk nog best wel een prima dagje wat dat betreft.
0: Want hoe erg wordt het?
1: Nou, we gaan echt wel richting de 30 graden en meer. Ik denk dat we morgen al op zo'n 28, 29 graden zitten. Misschien al Groesbeek 30 graden uiteindelijk. Met morgen veel zonneschijn en droog weer. Minder wind, maar toch ook al redelijk vochtig. En vrijdag, ja, dan wordt het 32, 33 graden.

0: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Zit Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
5: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
4: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
6: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
4: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Goedemorgen Gelderland. Met Hans van den Hoorn.

0: Lekker mee trommelen met de Les Humphrey Singers en Mexico. Goedemorgen, woensdag 17 juni is begonnen. Het is vochtig en niet koud buiten. We zijn de dag begonnen met vrij veel bewolking. En misschien valt er wat regen uit vanochtend. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. En in de loop van de middag wordt het zo'n 23 graden. Morgen komt er nog een schepje bovenop, 28 graden. En daarna wordt het nog warmer. Frank heeft vandaag andere plannen voor de omroep. En vandaag hoor je mij dus in Goedemorgen Gelderland. Ik hou het nieuws in de gaten, het verkeersinformatie ook. Goed nieuws voor de weggebruikers, het rijdt overal door. En over verkeer gesproken, het was feest 90 jaar geleden op een belangrijke plek voor het verkeer in Nijmegen. De boogbrug over de Waal, die werd toen in gebruik genomen, 90 jaar geleden. Hoe dat ging en wie dat deed, hoor je zometeen. En straks de beruchte flitspaal van Gaanderen. Wie is er niet door geflitst? Nou, hij is blind gemaakt. Details erover ook later. Eerst een kort overzicht van ander nieuws. NRC meldt dat minister Jezogus van Defensie wil dat gevoelige militaire gegevens per direct van overheidssites verdwijnen, want die zijn nu nog openbaar. Het gaat om informatie over leidingen en radars die kwetsbaar is voor sabotage. In Barneveld brak gisteravond brand uit in een technische ruimte van basisschool De Fontein. Het vuur was snel uit, maar de rook trok door het hele gebouw. Daarom blijven vandaag 3 basisscholen en een kinderopvang dicht. Voor de kinderen van De Fontein, de Leisterschool en de Prins Willem-Alexanderschool wordt het dus een onverwacht vrije woensdag. De AD kopt minder koeien en strengere maatregelen rond natuur. Uit stikstofplannen die zijn uitgelekt blijkt dat Den Haag verder wil gaan dan de provincie. Waar Gelderland dacht aan een strook van een halve kilometer rond natuur, wil het kabinet er een hele kilometer van maken met strengere regels voor boeren. Officieel is er nog niks, maar de eerste reacties zijn er al wel.
1: Mijn eerste indruk is toch wel desastreus.
2: Ja, waarin zit het dan?
1: Nou ja, als het boeren onmogelijk gemaakt wordt om hun bedrijf nog in Nederland te houden, dan is dat desastreus. Maar niet alleen voor die boeren, maar ook voor Nederland.
2: Maar doelt u dan ook op die 1-kilometer zones?
1: Ja, als je rondom grote gebieden grote zones gaat houden, dan treft dat duizenden boerengezinnen.
2: Als het zones zijn die zorgen dat de natuur verbetert in Nederland en de landbouw duurzaam vooruit gaat, dan kan het rekenen op onze steun. Maar ik wil echt alles lezen voordat ik daar echt een oordeel over geef.
3: Maar u schrok niet?
2: Van zones? Ja? Rondom Natura 2000 gebieden? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet.
3: Wat zegt u dat? 1 kilometer zones?
4: Ja, in eerste instantie denk ik van 500 meter lijkt mij meer dan genoeg vanuit stikstofperspectief. Maar laat ik mijn reactie nu eens eventjes opzouten tot de echte plannen er liggen. Want dit zijn allemaal natuurlijk splinters die uitlekken. Ik wil eigenlijk het hele plaatje straks zien.
5: 500 meter, 1 kilometer, dat maakt nogal wat uit, hè, voor de boeren die het betreft.
6: Ja, maar ik vraag u echt om op 26 juni met mij daarover verder over te praten. Want dan weet ik ook wat ik aan u kan presenteren.
5: De coalitiepartijen zijn in grote lijnen al wel uit.
6: We hebben deze week een goed gesprek gehad in het Katshuis. Vooral voor die samenhang, maar gaan nog de komende dagen verder praten.
0: Ja, dus landbouwminister Van Essen. Volgende week vrijdag worden de plannen officieel gepresenteerd. In Trouw, het Rode Kruis bereidt zich nu al voor op El Niño. Het weerfenomeen dat later dit jaar en volgend jaar voor extreem weer zorgt. Vooral in Afrika worden alvast voedsel en water naar risicogebieden gebracht. Want op tijd handelen scheelt later een hoop ellende. Een ramp die je ziet aankomen kun je tenslotte ook een beetje voor zijn. De Gelderlander onthult dat er steeds minder huizen worden geïsoleerd. En dat heeft alles te maken met de vleermuis. Sinds een uitspraak van de rechter moet je eerst goed laten uitzoeken of er geen vleermuizen in je spouwmuren wonen. En dat onderzoek is vaak duurder en trager dan de isolatie zelf. In andere provincies komt het langzaam los, maar in Gelderland is nog geen enkel gemeenteplan goedgekeurd. En de Hollandse Nieuwe moet wat hipper worden om ook de jeugd aan de haring te krijgen. Geen veiling van het eerste vaatje dit jaar dus, maar een demonstratie van allerlei nieuwe manieren om dat vette visje te eten. Al weten de oude vissers het zeker, haren eet je het lekkerst ouderwets aan het staartje. Dat is nieuws van 17 juni.

0: Dat is nu Springfield op Radio Gelderland om 7:55 in Goedemorgen Gelderland. En straks in de uitzending de platenpolitie met een nieuwe plaatdelict. Er is een verdachte plaat op vrije voeten en jij kunt helpen hem op te sporen. Blijf luisteren dus. Deze week is het precies 90 jaar geleden dat koningin Wilhelmina de Nijmeegse Waalbrug opende. Met een zilveren schaar dwars door een lint. En voor veel Nijmegenaren voelt het nog altijd als thuiskomen. Een ritje over de iconische boogbrug.
1: De Waalbrug. 90 jaar oud is hij vandaag geworden. Een brug die zo'n grote rol in het leven van elke Nijmegenaar speelt, dat de bewoners hem in hun hart hebben gesloten.
2: Vooral als je weg bent geweest, je komt via het noorden binnen, dan is dat altijd weer een fascinerend gezicht hoor.
3: Als ik de brug oprijd, dan voel ik het wel of ik thuis kom.
2: Dat maakt je ook misschien wel Nijmegenaar.
4: Ik mag slechts hopen dat het nageslacht dankbaar zal terugzien op deze blijde dag van inwijding, waarbij ik uw majesteit zeer eerbiedig over verzoeken voor het verwijderen van de laatste belemmering, waardoor de brug voor het openbaar verkeer zal worden opengesteld.
5: Het klinkt gek, maar toen die brug geopend werd, die overspanning die je ziet, dat was de grootste overspanning over een rivier in Europa.
1: Voor het eerst was Zuid met Noord-Nederland verbonden. De Waalbrug verving de oude veerpont Zelderus, die symbolisch door studenten ten graven werd gedragen.
6: Nou heb Zelderus altijd terug.
1: In de Tweede Wereldoorlog is er fors onder brug gevochten. Een brug dus met een indrukwekkende geschiedenis. Maar momenteel ziet hij er vervallen uit door afplatterende verf.
2: Schande is het gewoon dat je zo'n brug hebt. Het is zoveel roest.
1: Een nieuwe verfbeurt voor de Jagerbrug staat pas gepland voor 2030.

0: Ja, ook voor de soulklassiekers zit je goed bij je Radio Gelderland. Dirty Old Man van de Three Degrees. Er is iets verdachts gevonden in onze platenlijst. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wie lost plaatdelict van vandaag op?
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen, de platenpolitie.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, dat zou ik ook willen zeggen. Ik lees een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag om dat op te lossen. Daarmee maak je kans op dat leuke prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij de Radio Gelderland zaklamp. De platenpolitie behandelt vandaag een omvangrijk dossier waarin meerdere misstanden samenkomen. Aanleiding is de verklaring van een man die terugkeert uit een gewapend conflict. Nou, ik zal het even verklappen. Hij komt terug van de oorlog in Vietnam. En moet geschokt vaststellen dat de problemen thuis minstens zo groot lijken als die aan het front. Hij stuit op verhalen over geweld, discriminatie, armoede en mensen die tegenover elkaar zijn komen te staan. Ook krijgt hij meldingen van demonstraties die uit de hand lopen en van burgers die hardhandig worden aangepakt. Terwijl ze juist aandacht vragen voor verandering. Nou, de man probeert te begrijpen wat er met zijn land gebeurd is en stelt hardop opnieuw steeds dezelfde vraag: wat is hier aan de hand? En liefde wordt genoemd als mogelijke oplossing voor alle problemen. Maar centrale vraag: wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Nou, enig idee om welke plaat ik het heb? Laat het weten via een appje of een mailtje. Mailen kan naar hans@gld.nl en appen naar het bekende appadres 06 22 22 13 42.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Precies 7:30, dit is Radio Gelderland, paar temperaturen in onze provincie. In Renkum is het 14,9 graden en in Gendringen, gemeente Oude IJsselstreek, 15,5 graad. Vandaag is er best veel bewolking, er valt zelfs vanochtend een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken met temperaturen tussen 22 en 23 graden en een matige zuidwestenwind. Komende nacht is het overwegend helder en het koelt af naar een graad of 15. Belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een jongen op een brommer gisteravond gewond geraakt bij een botsing. Reed tegen de achterkant van een auto. Die stopte voor een voetganger, waardoor hij door de achteruit schoot. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. En de WOZ-waarde van woningen in Gelderland is dit jaar flink gestegen. Met Zevenaar als koploper. Een stijging van 15,3%. En ook in Zutphen ging de WOZ flink omhoog. Meer Gelders nieuws lees op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file, de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 5 kilometer, 5 minuten vertraging.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Goedemorgen Gelderland. Hans van

0: Yo Jays en de Love Train. Nou, geniet er maar even van de koelte buiten, want het wordt flink warm. Details over het weer straks om 7:50 hier op Radio Gelderland. De mobiele flitspaal, daar gaan we het over hebben. Die paal die al een tijdje aan de Rijksweg in Gaanderen staat, die houdt de gemoederen in het dorp nog steeds flink bezig. In 5 weken tijd zijn al duizenden boetes uitgedeeld. En daar is nu stiekem een einde aan gemaakt. De flitscamera is blind gemaakt met stickers. De buurman had het gezien.
1: Ja, en terecht. Ik zou het niet doen, maar ik snap het wel dat mensen het wel doen.
2: Ik zou het niet doen, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden, om eerlijk te zijn.
3: De frustratie over de flexflitser zit hoog bij de Achterhoekers. Daarom snappen ze het wel dat iemand onder andere stickers op de lenzen heeft geplakt. De snelheidsmeter is er al weken het gesprek van de dag. En dat blijft niet beperkt tot de dorpsgrenzen.
1: Nou, ik zat pas bijvoorbeeld ergens in een wachtruimte te wachten. Niet eens in Gaanderen. En daar was al het gespreksonderwerp de flitspaal in Gaanderen. Dus ja.
2: Ik heb heel veel mensen ook in mijn omgeving gevraagd. En ook in de buurt, zeg maar. En iedereen heeft bijna zo wat een boete te pakken. Ik heb er 2 gehad, inmiddels. Van €94 of zo. Dus 2 keer €94, dat tikt behoorlijk aan.
4: Met een paar kilometer hard, hij dan anders ook een grote boetes krijgt. Ben ik niet meer eens.
3: De beruchte flitser draait over uren. In iets meer dan 5 weken tijd werden ruim 13.000 verkeersovertredingen geregistreerd. Dat meldt het OM.
2: Oh, 13.000, dat is niet weinig.
1: Bizar, toch? Zoveel?
2: Ja, dat is echt veel.
3: Toch heeft niet al het gemotoriseerd verkeer last van de flitspaal.
5: Ik woon in Vastenveld. Ja. Ik ben lekker een tochtje aan het maken. Dus ik denk, ik heb helemaal niet op de flitspaal gelet. Nee. Dat doet me helemaal niks, want ik ben met een scootmobiel. En die loopt maar 17.

0: Alone. Met Langer op Radio Gelderland om 7:55. Je reageert op wat je hoort of ziet. Je kunt natuurlijk ook meekijken met TV Gelderland. Dat kan via de app. Gebruik daarvoor de app van Omroep Gelderland. Of ga handmatig appen 06-22-22-1342. En mailtjes zijn welkom op hans@gld.nl. En al die middelen gebruiken we onder andere voor dit spelletje.
1: Plaat delict.
0: Ja, de platenpolitie dankt u voor het meedenken vanochtend. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader is gepakt. Had het te maken met een aanklacht tegen geweld, onrecht en racisme. En hij pleidooi voor vrede en liefde. Het geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die terugkeert uit de Vietnamoorlog en verbijsterd is over de verdeeldheid en problemen in zijn eigen land. En terugkerende vraag is: wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Laten we even kijken of we iemand hebben die kan vertellen over welke plaat we het hebben. Goedemorgen met Hans van der Hoorn, Radio Gelderland. En dan blijft dat heel erg stil. Ah, daar hebben we al een telefoontje. Kijken of we degene te pakken kunnen krijgen die weet welke plaat we zoeken. Volgens mij had ze ook al... Goedemorgen, Deborah, met Hans van der Hoorn, Radio Gelderland.
2: Oh, hallo, goedemorgen.
0: Is dat even schrikken? Je bent live in de uitzending.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik zat te luisteren. Ik denk, nou, wie gaat u bellen? Maar ja, leuk.
0: En dan gaat er eens de telefoon. En dan is het de radio aan de telefoon.
2: Ja, nou, leuk.
0: Je hebt meegedaan aan de platenpolitie. Plaatdelict. Een plaat waarin nogal werd gezegd, wat is er aan de hand? En jij hebt een idee.
2: Ja, ik dacht, dit is Marvin Gaye met What's Going On.
0: Hartstikke goed. Heel goed. Ja, je bent niet de enige die dat zegt. Ook een aantal andere luisteraars van Radio Gelderland had het. Maar er werd ook gezegd 19 van Paul Hardcastle. Natuurlijk ook over de oorlog in Vietnam. Ja. Goodnight Saigon. Ook natuurlijk over die oorlog. En Born in the USA. Maar dat gaat meer over Amerika. Ja, in het algemeen. Ja, ja. Was voor jou een moeilijke opgave?
2: Nee, totaal niet.
0: Nee, want ik heb het jaartal weggelaten. Hè. Frank noemt altijd het jaartal erbij, maar dit keer heb ik het jaartal weggelaten.
2: Nee, maar het was gewoon What's Going On. En toen dacht ik eigenlijk dus aan de Twin Towers.
0: Ah.
2: Dat daar heel veel mensen omheen stonden, hand in hand, en dat nummer zongen.
0: Ah, op die manier. Ja, ja.
2: Die connectie had ik. Ja. Dus nog niet eens eigenlijk met het jaartal waar dat uitkwam. Maar ja, zo zie je maar.
0: Ja. Nou, ik kan het jaartal 1971 bijnoemen en ik ga je feliciteren. En je krijgt een prachtige, niet al te grote zaklamp om nog meer helderheid te geven in deze wereld.
2: Nou, heerlijk. Dankjewel.
0: Goeiedag, Deborah.
2: Hey.

0: dat is hij. Het bewijsstuk voor plaatdelict deze woensdagmorgen. What's Going On van Marvin Gaye. De zaak is dus rond, maar de platenpolitie blijft scherp. Weet jij een liedje waar een luchtje aan zit? Een tekst die ruikt naar misdaad, bedrog of een verboden liefde? Even appen of stuur een mailtje.
1: Zaak gesloten.

0: Miles Smith en Lyle Horan en Drive Safe. Over Drive Safe gesproken, de mobiele flitspaal waar ik het eerder het uur over had. En die in 5 weken tijd zo'n 15.000 bonnen opleverde. Daar is nieuws over van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Dat is de afdeling van het OM, dat gaat over verkeer. Dat meldt 2 dingetjes. Die flitspaal ziet inderdaad niet meer zo scherp door de stickers die erop geplakt zijn. En de plaats voor de paal wordt verplaatst daar in Gaanderen. Dat verplaatsen heeft niets te maken met de stickers die erop zitten. Dat zat al in de planning. Waar die heen gaat, ik weet het niet. Zodra ik het weet, ga ik het je vertellen. Goedemorgen, Alfred Snoek.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is buiten met het weer?
1: Ja, rustig op dit moment. Het is droog. Het is een graad of 16. En de wind die uit het zuidwesten waait, die is op dit moment zwakjes over het algemeen. Windkracht 2. Dus we beginnen de dag helemaal niet onaardig. Het is wel zo dat er best wel wat bewolking overschuift. En die bewolking die is misschien deze ochtend met name nog wel eens een keer dik genoeg om eventjes een klein beetje regen los te laten. Echt wel spattenwerk is het. Niet meer dan dat. En gaandeweg de dag denk ik dat het aantal opklaringen meer en meer wordt. En dus dat we later vanmiddag en vooral vanavond nog echt wel eventjes de zon heel aardig zien doorbreken. Temperatuur loopt verderop. Wordt vanmiddag zo'n 22 graden richting het uiterste noorden, richting Elburg. En zo'n 24 graden rondom Groesbeek. En bij dat alles zal die zuidwestenwind vanmiddag nog ietsjes aantrekken. Dat wordt dan een matige wind. En misschien bij de randmeren voor de watersporters nog een goede windkracht 4. Dus dat is misschien nog een lekker briesje wat daar staat. Maar veel meer dan dat zit er aan wind niet in.
0: En die temperatuur 22, 23, 24 graden is niets meer wat we gaan krijgen de komende dagen.
1: Nee, dit is een opmaak naar meer. Bijvoorbeeld al vanavond merk je eigenlijk dat die temperatuur ook maar heel langzaam daalt. Dus het is best een aangename avond die ons staat te wachten. Vannacht een graad of 15 en dan klaart het steeds meer op. En morgenochtend dan schijnt de zon uitbundig. En dat blijft hij eigenlijk een groot deel van de dag doen. En daarbij loopt dan de temperatuur op naar zo'n 28 graden bij Harderwijk. Tot een ruime 30 graden in het Rijk van Nijmegen. Veel zonneschijn, minder wind. Ja, echt zo'n warme zomerdag. Vooral ook omdat de luchtvochtigheid ook morgenmiddag toch al

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar

0: Scheffer Badkamers in Zelhem.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl.
2: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
6: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
9: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
8: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
10: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
8: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie van de AWB. Files op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Staat het stil over 9 kilometer. Vertraging daar 25 minuten. Dat komt doordat het wegdek in slechte situatie is.
2: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Morgen Gelderland. Met Hans van den Hoorn.

0: altijd lekker op een bolletje zo, 's ochtends vroeg. Brown Sugar van de Rolling Stones. Goedemorgen, dit is Radio Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland. Zonder Frank, die heeft andere verplichtingen voor Omroep Gelderland vandaag. Moet het met mij doen tot een uur of 9 vanochtend. De provincie had een stikstofplan. En de Rijksoverheid lijkt er nu doorheen te fietsen met een eigen plan. Daarover gaat het dit uur onder andere in Goedemorgen Gelderland. En het gaat over Jip en Janneke, de buurkinderen, bedacht door Annie M. G. Schmid. En zo mooi getekend door Fiep Westendorp. Die hangen nu in het museum. En er zit warm, vochtig weer aan te komen. Vandaag een overgangsdag. Eerst is het bewolkt en valt er een spat regen. Vanmiddag breekt de zon door. Wordt het 23 of 24 graden. En die temperaturen vallen in dat niet bij wat we gaan krijgen. De komende dagen zo richting het weekend. Nu is het tijd voor het nieuwsoverzicht. AD kopt minder koeien en strengere maatregelen rond natuur. Het kabinet koerst aan op zones van een kilometer rond grote natuurgebieden als de Veluwe, waar veehouderijen flink moeten inkrimpen. Eerst werd gedacht aan smallere stroken, maar dan zouden bijna alle boeren daarbinnen moeten stoppen. En met die ruimere kilometer wordt de pijn over meer bedrijven verdeeld. Definitief is het nog niet. Volgende week vrijdag presenteert de minister de plannen. Dan horen we wat de Club van Jonge Boeren daarvan vindt. NRC meldt dat minister Jezogus van Defensie wil dat gevoelige militaire gegevens per direct van overheidssites verdwijnen, want die zijn nu nog openbaar. Het gaat om informatie over leidingen en radars die kwetsbaar is voor sabotage. In Barneveld brak gisteravond brand uit in de technische ruimte van basisschool De Fontein. Het vuur was snel uit, maar de rook trok door het hele gebouw. Daarom blijven vandaag 3 basisscholen en een kinderopvang dicht. Voor de kinderen van De Fontein, de Leisterschool en de Prins Willem-Alexanderschool wordt het dus een onverwacht vrije woensdag. In Didam is vanavond een protestmars tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, met een toespraak van PVV-leider Geert Wilders. De gemeente Montferland sluit daarom een deel van het centrum af, waardoor bewoners daar tijdelijk niet met de auto bij hun huis kunnen. Ze kregen ook advies om fietsen, tuinmeubels en bloempotten weg te halen, want de gemeente weet nog niet hoe de avond zal verlopen. De Telegraaf schrijft dat het kabinet sneller en minder afhankelijk wil worden van Amerika als het om onze veiligheid gaat. Nederland wil zijn eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde hebben en praat zelfs met Frankrijk over gezamenlijke afschrikking met Franse kernwapens. Het plan heeft intern alvast een toepasselijke bijnaam gekregen: Operatie Bucket. En de trappisten van Koningshoeve, bekend van het bier La Trappe, komen nu met iets nieuws: een frisdrank. Op zolder vonden ze een oud recept uit de oorlogsjaren. Dat hebben ze afgestoft, wat minder zout, minder zoet gemaakt en in 4 smaken gegoten. Of het aanslaat, willen ze nu zelf gaan ontdekken.
1: Wij monniken zijn natuurlijk een beetje buitenaardse wezen. Dus wat dat betreft moeten we een beetje aftasten van wat hun smaken zijn. En daar proberen we dan verder op te anticiperen. En dat doen we met de 4 smaken. En als dat allemaal goed valt, dan gaan we naar het grotere werk toe.
0: Geen kloosterbier dus, maar kloosterfris. Gemaakt buiten de muren, maar wel onder toezicht van de monniken. Na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verscheen er op sociale media heel wat lelijke dingen vanwege die late 2-2. En daar bedacht iemand iets op. Hij zette in een bibliotheek in Zwolle een hele rits oranje typemachines neer, waar mensen hun frustratie van zich af kunnen typen.
2: Een typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: En hij zet de typemachines ook weer neer na de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Dat is nieuws van woensdag 17 juni.

0: Amazulu op Radio Gelderland uit eind jaren 80. Too good to be forgotten. Het is 7:15 in Goedemorgen Gelderland. Uit de plannen die zijn uitgelekt blijkt dat Den Haag verder wil gaan met het stikstofplan dan de provincie. Waar Gelderland dacht aan een strook van een halve kilometer rond de natuur, wil het kabinet er een hele kilometer van maken met strengere regels voor boeren. Officieel is er nog niks, maar de eerste reacties zijn er al wel. Collega Mark Robin Visser stapt daarom het erf op van melkveehouder Amber, die de belangen behartigt van jonge boeren, ook tijdens het melken.
1: Nou, als je bij Amber het erf op komt lopen, dan valt meteen op dat hier de vlag nog niet uithangt. Er staat wel een vlaggenstok, maar die is leeg. En ik loop nu de stal in, want Amber is nog bezig met melken. Er komt net weer een groepje koeien aan dat aan de beurt is. Sommige koeien schrikken een beetje van mij, hè?
2: Ja, maar ze zijn het helemaal niet gewend dat er iemand zo langs de lijn staat te kijken.
1: Is dit nummer 70? Want je hebt een 70, hè?
2: Ja, klopt. Nee, dat is precies zo.
1: Oké.
2: Ja.
1: En Amber heeft 2 emmers melk meegenomen. Dan gaan we naar buiten. Yes. En de melk is voor de kalfjes die verderop zitten. In een speciale bak waar een soort spenen onderaan zitten.
2: Een melkbar.
1: Nou, kunnen ze daaraan zuigen. Nou, Amber, we laten ze lekker even die melk opdrinken.
2: Ja.
1: We zeiden het al, 70 koeien hier. Hoe is het met je bedrijf nu op dit moment?
2: Mijn bedrijf is wel een beetje aan vernieuwing toe. Als je hier een beetje rondkijkt, denk je van, nou, die stal die had ook 30 jaar geleden gebouwd kunnen zijn. En dat is hij ook. Dus ik heb wel zin in een nieuwe stap.
1: Zit je vast nu?
2: Ja, eigenlijk plat gezegd zit ik vast, want het gaat te slecht met de natuur verderop. Ik wil heel graag dat het beter gaat met die natuur, want dan kan ik ook weer doorontwikkelen met mijn bedrijf.
1: Ah, komt de buurman langs, die zwaait even. Zeg, jouw bedrijf is in een natuurgebied. Nou, het gaat in die plannen natuurlijk ook over hoe je met die natuurgebieden om moet gaan. Er komen zones. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
2: Nou, dat ligt er dus heel erg aan. Kijk, uiteindelijk wacht ik op wat er 26 juni echt uitkomt. Dit zijn natuurlijk eerder gedeelde plannen waarvan je nog niet helemaal weet. Gaat het zo uitpakken, maar er staat voor 20 natuurgebieden gaan we een zone van 1 kilometer. En voor andere gebieden tot 500 meter. Nou, ik weet dan dus niet, ja, geldt dat voor mijn gebied of voor andere gebieden? En is die 1 kilometer of die 500 meter dan echt nodig? En wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, je zit misschien wel in zo'n zone. Dus dat betekent wat? Bijvoorbeeld, je moet minder dieren houden of je moet extensiever worden. En dan zou ik ook zeggen, ja, als je dat van me vraagt, zet er dan ook iets tegenover. Misschien zeg ik wel, joh, ik wil dan boer worden op een andere plek. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel een mooie verplaatsingsregeling hebben om plek te maken voor de natuur. En die lees ik nog niet terug. Alleen, ja, als je het niet meer ziet zitten, mag je wel stoppen. Ik moet 26 juni het hele pakket eerst zien, voordat ik denk, yes, we kunnen gaan een stal gaan bouwen.
1: Ja, het is duidelijk waarom die vlag nog niet aan de vlag is. Even naar jouw vereniging toe. Hè? Jij bent portefeuillehouder melkveehouderij. Ja. Nou, die melkveehouderij die wordt ook met name genoemd in de plannen nu. Hè? Die zijn als eerste aan de beurt voor maatregelen. Hoe zie je dat?
2: Nou ja, als jonge boerenorganisatie zien we natuurlijk van, oké, voor de melkveesector staat er echt wel wat aan te komen. Nou, uit de uitgelekte plannen staat ook wel een beetje concreet van, ieder bedrijf moet aan een norm gaan voldoen straks. En op zich een bedrijfsnorm zou je kunnen zeggen, nou, dan weet je als bedrijf waar je naartoe moet werken. Kijk, die norm moet haalbaar zijn. En uiteindelijk, als je dan de norm hebt gehaald, moet je ook klaar zijn. Het kan niet zo zijn dat de overheid zegt, nou, je hebt een voldoende gehaald, maar we willen dat je nog een stap verder gaat. Er zit natuurlijk een risico in dat je zo snel van alles over de schutting wil gooien, dat uiteindelijk het samenhangende pakket niet leidt tot wat er nodig is.
1: Nou, dankjewel. De melk is op.
2: Ja.
1: Hè? Ja, ja. Nee, het is echt op. Ja.

Britse megaster Olivia Dean. Haar hit Man I Need werd deze week voor de miljardste keer gestreamd. Nou, zover was Baby Steps nog niet, maar ja, het gaat om wat kleine stapjes natuurlijk. Over megasterren gesproken. Ja, deze mogen natuurlijk ook zijn. Earth, Wind and Fire, het complete orkest. Let's Groove.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. In Speuld, gemeente Ermelo, is het 15 graden en in Nederhemert 16,7. Vandaag beginnen we met veel wolken en mogelijke regen, maar in de middag komt de zon vaker door en stijgt de temperatuur naar 23 graden. De flitscamera die in Gaanderen al 15.000 hardrijders betrapte en waarvan de lens is volgeplakt met stickers, wordt verplaatst. Het heeft niks te maken met de stickers, het zat al in de planning, zegt het OM. De gemeente Montferland bereidt zich voor op een anti-AZC-wandelmars vanavond in Didam. PVV-leider Geert Wilders gaat er ook spreken. Bewoners kregen het advies fietsen, tuinmeubels en bloempotten uit de voortuinen te halen, omdat de gemeente niet weet hoe de avond zal verlopen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen op Radio Gelderland. Jip en Janneke gaan naar het museum. Eerst verkeersinformatie. Een file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 7 kilometer file en 7 minuten vertraging.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: voordeeluitjes.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Juanes en adios Lepido. Het is 9:11. Dit is Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Jip en Janneke, wie is er niet groot mee geworden met de verhalen van Annie M. G. Schmid en de tekeningen van Fiep Westendorp, een Gelders meisje uit Zaltbommel dat beroemd werd met haar zo kenmerkende zwart-wit silhouet figuren. Vanaf vrijdag hangen ze onder hetzelfde dak als Rembrandt en Vermeer in het Rijksmuseum in Amsterdam. Sommige tekeningen zijn er bijna 80 jaar oud, maar ze inspireren nog steeds.
1: Ze gaan van generatie op generatie, staan op koektrommels en sokken. En nu hangen ze in het Rijksmuseum. De tekeningen van Fiep Westendorp.
2: Ik vind wel dat ze hier even thuis hoort.
3: Waarom?
2: Nou, omdat zij kunst maakt.
1: Joya Smit werkte jarenlang samen met Fiep Westendorp, die in 2004 overleed.
2: Ja, ze lijkt op haar tekeningen. Als je naar Fiep kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk altijd zichzelf tekende. Floddertje met dat gekke haar. En de stampertjes, dat waren was het haar van haar vader. Ja, Fiep kon echt zo zitten in haar stoel. Zo, en dat is echt Floddertje.
1: De bekendste zijn ongetwijfeld buurkinderen. Getekend als silhouetten, zodat ze goed zouden opvallen in de krant.
2: Mooi zwart, donker en groots van vorm. En daar heeft ze zich in vastgebeten. Daar heeft ze ook wel vaak spijt van gehad.
3: Hoezo?
2: Nou, omdat het heel erg heel moeilijk was om bijvoorbeeld... Jip had een jasje aan met wat zwart was. En daar moest dan een zwarte arm over zijn buikje. En dat ging dan niet.
1: De eenvoud is de kracht van de tekeningen. Geen perspectief, geen schaduwen, met weinig veel vertellen. Westendorp is voor jonge ontwerpers dan ook nog steeds een voorbeeld.
4: Ja, ik laat me heel vaak door haar inspireren. Dus soms dan weet ik gewoon even niet hoe ik iets op papier moet zetten. En dan kijk ik even door dat boek van hoe deed zij dat nou eigenlijk. Nou, daar leer ik dan van, oké, je moet eigenlijk op de vloer moet er iets gebeuren. En als je dan een figuur erboven laat hangen, krijg je toch de suggestie dat je aan het rennen bent.
1: In het Rijksmuseum weten ze het dan ook zeker. De originele tekeningen die horen tussen de grote kunstenaars.
5: Fiep Westendorp is gewoon echt een icoon van de 20e eeuwse beeldcultuur in Nederland. Past er helemaal bij. Ik heb er geen moment zelf over getwijfeld.
2: Het archief is bijna 10.000 tekeningen. Daar hangt hier natuurlijk maar een selectie van. We kunnen nog jaren doorgaan met het maken van mooie tentoonstellingen.
1: Vanaf vrijdag te zien dus, in het museum, die tekeningen die we allemaal zo goed kennen.

0: Code Rood voor Goldband, een noodgeval. Nou, we gaan eens even over het weer praten. Goedemorgen, Alfred Snoek.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Hoe is het met de oprukking van het extreem warme weer?
1: Ja, dat zit nog steeds in de kaart, hè. Dus dat gaat wel gebeuren. En dat gaat trapsgewijs. Temperaturen gaan stapje bij stapje omhoog. Vanmiddag 23, 24 misschien al. Morgen tikken we bijna de 30 al aan op de meeste plaatsen. En vrijdag gaan we royaal boven die 30 graden grens uitkomen. En de dagen erna, nou, dan hikken we zo tegen die 28 tot 30 graden aan. Het is zo dat het alle dagen best wel broeierig warm is. Een hoge luchtvochtigheid. Nachttemperaturen die met pijn en moeite, zeker in stedelijk gebied, onder de 20 graden uitkomen. Dus het gaat echt wel warm worden. En daarbij hebben we over het algemeen droog weer met flinke zonnige perioden. Maar er kan ook wel eens een keer een forse regen- of onweersbui overtrekken. Nou, wat dat betreft is het vandaag allemaal een stukje rustiger. Op dit moment trekken er flink wat wolkenvelden over. Wolkenvelden waaruit vanmorgen met name zo her en der nog eens een keer een klein beetje regen kan vallen. Maar het zijn echt kleine hoeveelheden. Vanmiddag blijft het droog en breekt al voorzichtig wat vaker het zonnetje door.
0: En temperatuur vanmiddag?
1: Ja, 23, 24, dat is het vanmiddag. Dus dat zijn nog aangenaam warme temperaturen. Het is overigens nu een graad of 16. Dus we moeten nog wel een paar graadjes winst gaan boeken. Maar dat gaat wel lukken. Want er komt dus heel voorzichtig al wat... De voorlopers, om het zo maar te zeggen, van de warmte uit het zuiden komen al voorzichtig onze kant op.
0: Wij zijn erop voorbereid. Alfred, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

0: Ja, leg de ijsjes maar in de vriezer, kreeg ik van Deborah vanochtend als tip.
1: Ja. Ongelooflijk. Of voor de ventilator, weet je wel. Voor de

0: Ja, die stralen dat uit op ja, dus, dagen nadat de warmte buiten.
1: Als je tuin hebt, gooi wat steentjes aan de kant, zodat het water weg kan. En sproei, s'avonds. Ja, dan wordt het koeler.
0: Je bedoelt je tuin sproeien?
1: Tuin of je plaats achter.
0: Maar er wordt altijd gezegd door de watermaatschappij, als je je tuin s'avonds sproeit, de bodem is dan zo warm, het verdampt meteen. Je
1: kunt beter 's ochtends sproeien. Het wordt wel een stukje koeler.
0: Ja, dat wel.
1: Je zien aan de dingen.
0: Wat ga je doen zo?
1: We gaan het hebben over drinken. Want ja, het WK voetbal, het grootste sportevenement ter wereld, is bezig. Heel veel mensen kijken. Een hoop gedoe altijd vooraf, want we gaan boycotten, dus en zo. Maar dan zie je de kijkcijfers en dan pats, miljoenen. Ik had even bij de bierbrouwers gekeken. Die verwachten 500 miljard liter bier wereldwijd meer te tappen. Dus ik vraag mezelf af, hoe zit jij voor de televisie te kijken nu? Zeker nu het warmer wordt. Heb jij een drankje en een hapje erbij? En wat is jouw favoriete drankje?
0: Ja, over bier gesproken. Ik heb begrepen dat er steeds minder bier wordt gedronken in Nederland.
1: Nou nee, meer 0.0 bier.
0: Dus ja, meer 0.0 bier. Ja, maar echt bier met alcohol erin, dat
1: wordt
0: is
1: ook gebrouwen. Dus ja, en
0: trappisten gaan frisdrank maken. Ja, ja.
1: Ja, die hebben ook al een 0.0 variant. Ja. Moet je de alcohol hebben of niet? Sommige mensen staan erop. En het geeft het bier echt een andere smaak. Dus ja, je moet daar wel weer aan wennen. Maar 0.0 of 0.5. En dan ja, heb je ook een hele gezellige avond.
0: Zeg, je hebt geen koptelefoon op, hè?
1: Nee.
0: Nee, je merkt niet dat je door Christopher Cross heen zit.
1: Nee,
0: mag eigenlijk niet.
1: Okay. Is die boos nu?
0: Ja, zo boos.
1: Oké.
0: Nog een goede woensdag.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en

0: Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
12: Op de koffie.

First Class en Beach Baby. Ja, dat is wel de plek om te zijn. Nu, vandaag en de komende dagen wel goed ingesmeerd, maar het wordt warm en je voelt de hitte ook komen. Dat is het mooie van hitte. Hij pakt je helemaal in en dan denk je, ah, daar zijn we weer. Lekker. Komt weer een hittegolfje. Nou, hydrateer goed. Dat zien we overal nu, wereldwijd. Zo van die drankbreukjes. Dan komt het wel goed vandaag. Goedemorgen.

0: Chemise en She Can't Love You hier op Radio Gelderland. 18 over 9 werd het daarmee.
1: De plaat bij de dag.
0: En dat brengt ons bij de plaat bij de dag. En die is vandaag aangevraagd door Ria. En Ria zegt, weet jij Rob dat het vandaag de geboortedag is van Barry Manilow? Even nagezocht, dat klopt. Hij wordt vandaag 83 jaar. En dat een hele grote fan van Barry. Ik ben, zegt Ria. En dat ik een plaat bij de dag wil aanvragen van natuurlijk Barry Manilow, maar eentje die je niet zo vaak hoort. Over een vrouw gevangen in haar huwelijk en gevangen ook in de rol die ze moet spelen. De rollen die ze moet spelen. Ik blijf het een geweldige plaat vinden. En pas het in iedere tijd. Hij heet Sandra. En ik wil hem als plaat bij de dag. Voor mij en voor Barry zelf. Van harte. Sandra.
2: She's a great little housewife, though sometimes she talks like a fool.

Sandra van Barry Manilow op verzoek van Ria. Want Barry is vandaag 83 en dit vond ze een van zijn mooiste. En zijn fans trouwens ook, hè, dat was in 1974. Hij heeft het over vrouwen die gevangen zitten in het huwelijk, hunzelf niet kunnen ontmoeten of kunnen vinden. En dat sprak zoveel mensen aan. En die zijn nu allemaal wat ouder. Maar net als Ria krijgen die nog steeds tranen in de ogen bij dit liedje. Nou, het is toch wel mooi dat het zo'n plaatje met je doet.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Just haven't met you yet van Michael Bublé. Radio Gelderland zegt 9:54. Kijken we even naar de temperaturen in onze provincie. En we zien dat we langzaam al de 20 naderen. In Homoet, in de Overbetuwe, 17,5 graden. En in Culemborg al 19,1 graad. Dan nog even het nieuws op gld.nl. Want dat kun je natuurlijk de hele dag zelf ook lezen. Daarin een groot verhaal over 3 scholen en een kinderopvang die dicht zijn na een brand. In Barneveld, bij basisschool De Fontein aan de Van Schothorststraat in Barneveld, heeft gisteravond brand gewoed in het schoolgebouw. Aantal scholen in de omgeving, last van de rook die daarbij vrijkwam. En daarom blijven die ook vandaag dicht. Dus een extra vrij dagje voor de Barnevelders. En dan natuurlijk ook nog wat leed, wat verzacht wordt door de dorpsraad. Er was een supermarkt daar en die dacht van, we rennen het niet meer in Almen. De enige supermarkt in het Achterhoekse dorp Almen blijft nu wel behouden. Nadat de vorige eigenaar aankondigde te stoppen, heeft de dorpsraad nu de handen ineengeslagen om een sluiting te voorkomen. Nu gaat de winkel verder als stichting onder de naam Stichting Norberwinkel Almen, de SNA. En je hoort het vaker, kroegen, winkels, alles wat toch een beetje belangrijk is voor een gemeenschap, gaat door die gemeenschap weer gered worden. Dus ja, langzaam gaan we heel erg socialistisch, communistisch met onze voorzieningen om. Al zie je gewoon hier dat dat ook wel werk is voor die dorpsraad, want het komt niet voor niks. Mooi initiatief te lezen. Meer daarover op gld.nl. Ook ander Gelders nieuws daarop. En dan kun je de hele dag lezen. En heb jij tips voor onze nieuwsredactie? Dan app even 06 22 22 13 42. Even een korte samenvatting van het nieuwsfeit volgens jou. Gaan wij erachteraan.

Ilse. Ilse de Lange. Something good. Maakt lekkere muziek, hè? Ja, zo echt zo bij zo'n feestje dat je denkt, nou, we zetten even Ilse de Lange op, lekker. Dan gaat het dan wat makkelijker. En deze, ja, die hoort bij de dag vandaag. Het gaat warmer worden, de hitte komt. En je voelt eindelijk de zomer van 2026.

0: Aanstekelijke muziek hoor, maakt Sabrina Carpenter en The Man Child. Het is precies 10:50. En dat betekent tijd voor het weer, Alfred Snoep. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het komt. Het is net Sinterklaas erop te wachten, gewoon een beetje warmte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, na een paar weken wat koeler weer. Juni verloopt op dit moment op thermisch vlak eigenlijk vrij gebruikelijk. Gaan we nu hele hoge temperaturen krijgen. En dat betekent dat je daarmee eigenlijk al kan stellen dat ook juni gewoon weer de klimaatboeken ingaat als een te warme maand dit jaar. Dat is bijna wel zeker. En dat komt omdat we echt eventjes heel warm weer gaan krijgen. En het is maar de vraag of het volgende week echt flink gaat afkoelen of dat het ook dan nog steeds behoorlijk warm blijft. Voordat het zover is, nu nog een beetje een overgangsperiode. Op dit moment trekt er best wel wat bewolking over Gelderland. Er zijn wat plekken waar het iets lichter is, maar toch nog even de zon doorbreekt. Maar er komt een nog wat dikker pakket met bewolking aan, waaruit zelfs een klein beetje regen kan vallen. En dat schuift later vanmorgen, misschien aan het begin van de middag, eventjes over de provincie. Het vult de regenmeters nauwelijks, maar het kan even wat spetteren. En het geeft in ieder geval aan dat de zon het nu nog moeilijk heeft. Ondanks dat nu al een temperatuur van een graad of 16 à 17 op de meeste plaatsen. 18 al op diverse plekken in het rivierengebied. En daar komt natuurlijk nog wat bij. Vanmiddag pakken we uiteindelijk zo'n 22 tot 24 graden. Terwijl de zon nog niet eens dus uitbundig doorbreekt. Dus het geeft al aan dat we ons in iets wat andere luchtsoort bevinden dan de afgelopen tijd.
0: Juist. En jij zegt het al, het is nog onduidelijk hoe het zich gaat ontwikkelen, maar dat het echt warm blijft een paar dagen, dat is zeker.
1: Ja, dat is zeker een verhaal wat ons staat te wachten. Morgen bijvoorbeeld 29, 30 al op sommige plaatsen en vrijdag gaan we naar 33, 34, misschien bij Groesbeek wel 35 graden. En zelfs in het weekeinde moeten we nog af en toe rekening houden met temperaturen die rond de 30 graden uitkomen. Daarbij een hoge luchtvochtigheid, dus de luchtvochtigheid die zorgt ervoor dat het ook allemaal nog een stuk warmer aanvoelt. Warme nachten waarin het in stedelijk gebied nauwelijks afkoelt onder de 20 graden. Over het algemeen vriendelijk weer met veel zonneschijn, niet al te veel wind. Maar een enkele regen- of onweersbui in die warme tropische luchtsoort waar we in ons bevinden, is zeker niet uitgesloten. Dus hou de radar wel eventjes in de gaten als je s'avonds net die barbecue naar buiten rolt. Want kan een enkele onweersbui toch eventjes de boel een beetje verstieren.
0: Juist. Even schrap zetten dus voor tropische temperaturen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Nou, Alfred, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dit heeft ook wel iets tropischig.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Dan verkeersinformatie. Er is één melding op de A50 Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 10 minuten vertraging.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

Aretha Franklin, I say a little prayer. Hier op Radio Gelderland om 11 minuten over 10. Op de woensdag 17 juni duurt nog een paar dagen voordat wij weer gaan spelen tegen Zweden op het WK voetbal in Amerika. Maar de supermarkten die merkten het al. Er wordt goed gekeken en er wordt ook goed ingenomen. Gemiddeld 10-18% meer bier verkoopt tijdens alle WK's. En ook nu. Ja, rond de 15% al weer meer verkoop. Maar wat opvalt is dat nu ook 0,0 bier gewoon eigenlijk net zoveel wordt ingeslagen als het alcoholbier. En chips. Ja, de grote winnaar als we het hebben over hapjes. En de barbecue. Ja, we barbecuen ervoor of ertussen. En hydrateren ertussen en ervoor. Maar er wordt ingenomen tot en met tijdens het WK voetbal. Zo'n 80 miljoen euro extra aan omzet voor alle supermarkten tijdens zo'n WK-periode. En dit WK duurt nog langer. Dus misschien gaat de bonus voor de supermarkten nog meer zijn. Vraag vandaag is, hoe zit jij voor de buis? Als je lekker met een hoop mensen zit te kijken naar een voetbalwedstrijd of misschien een atletiekwedstrijd of het wielrennen. Kortom, wat is jouw favoriete snackje? En drankje? Tijdens samen kijken naar WK voetbal. 0800-335-0345 als je wilt bellen en vertellen op de radio. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen rob@gld.nl of even de app gebruiken. 06-22-22-1342. Jouw favoriete eten en drinken. Tijdens sportevenementen. Waar je naar kijkt, hè, dan. App maar, bel maar of mail maar. Tijdens David Bowie.

Golden Years van David Bowie hier op Gelderland FM. 17 over 10 geworden. We gaan het hebben over de WK voetbal en hoe jij daarbij zit. Wat eet en drink jij bij zo'n wedstrijd? Want als je de cijfers ziet, het gaat weer helemaal de lucht in. Met verkoop van bier, verkoop van chips, verkoop van barbecuevlees. Ook ongelooflijk veel meer. Alles bij elkaar gaan de supermarkt 80 miljoen meer omzetten tijdens het WK voetbal. Dat is het grootste sportevenement ter wereld, hè. Kunnen mensen zijn die zeggen, ja, wat moet ik ermee eigenlijk? Maar ja, ook gisteren weer miljoenen mensen die gewoon naar een wedstrijd kijken. Frankrijk, Senegal, huppla, bij elkaar 3 miljoen mensen. En in Duitsland wordt er ook goed gekeken. Duitse voetballen, die hebben tegen Curaçao 23,5 miljoen toeschouwers gescoord. Hebben ze de kroegen nog niet meegerekend en de pleintjes buiten in Duitsland en zo. Dus dat zijn getallen waar je best wel als supermarkt op kunt inzetten. Met van alles en nog wat. Even kijken. Patrick, die zegt, ja, wat ik doe is misschien wel heel ouderwets. Ik heb een biertje en ik heb een zakje chips. En that's it. En daar ben ik blij mee. En alles wat er verder langskomt, ja, daar pak ik wel wat van af. En er komt tegenwoordig van alles langs. Van vegetarisch tot veel vlees. Noem het maar op. Maar ik ben wel een echte voetballiefhebber. Dus ik ben niet zo'n type dat in hele grote massa's gaat kijken. Een man of, nou, 5 tot 8 vind ik lekker. Maar op zo'n plein, dan krijg ik de wedstrijd niet mee. En dat wil ik toch wel. Hans, die zegt, als het mooi weer is, dan ga ik buiten zitten. En de fles Cassis Zero en een boek. Ik kijk geen tv dan. Ik vind het gewoon rustig om een drankje te hebben en een boek. En misschien wel verdwalen in dat boek. Ja. Janneke zegt, wij doen dat altijd met z'n allen bij grote wedstrijden. Dan leggen we wat geld bij elkaar. We gaan barbecuen. Dat doen we tegenwoordig wel zonder kolen. We hebben nu zo'n gasbarbecue gekocht. Ja, dat is misschien minder echt barbecue, maar het is wel lekker te controleren. Met z'n allen gaan we dan zitten, barbecuen wat. We drinken wijn, bier en veel fris ook. We worden allemaal wat ouder, dus we drinken allemaal water naast ons pilsje of ons wijntje. En zoals je zegt, het 0.0 bier, ja, dat is voor velen toch ook wel de uitweg naar een ander biertje. En zeg nou zelf, het is toch goed te pruimen? Ja, ik kan er niks van zeggen. Nee, dat klopt. Mark die zegt ook, voor mij 0,5 bier. In Duitsland mogen ze 0,5% meer gebruiken om het alcoholvrij te noemen. En daar kom ik echt helemaal goed mee uit. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik doe het toch. Erdinger, 0,5 heb ik laatst geproefd. Een wit bier. Nou, ik dacht, voor mij geen alcohol meer. En dan wat mij betreft een lekker blokje kaas erbij. En chips, die komt nog wel eens binnen en dan blijft die ook plakken, lijkt het wel, bij mij binnen. Peter zegt, ik ga meestal naar een plein als ik wil kijken naar voetbal op een groot scherm. Daar pak ik gewoon een paar pilsjes bij. En achteraf, na het voetballen, dan zoek ik een zwammerteentje op en dan maak ik het af voor mezelf. En dan ligt het een beetje aan het humeur dat ik heb van de wedstrijd. Of ik dan echt doordrink, of dat ik zeg van, nou, ik hou het hierbij, ik ga naar huis. Ja. Diana zegt, voor mij een wit wijntje met daarin nog een paar blokjes ijs. Het is not done, volgens velen, maar ik vind het gewoon lekker om witte wijn koud te drinken. En dat is met die zomerdagen en het vele voetbal, nou, bijna niet te doen. Want heel snel al zit de temperatuur erop. Rob zegt Joker, ik kijk in mijn uppie voetbal, want mijn man vindt er geen fluit aan. Ik drink dan water met Slimpy. Hoe? Dat is suikervrij. En dat is helemaal top. Riet die zegt, voor mij geen voetbal, maar ik zorg wel voor de mannen die kijken. Misschien heel ouderwets, maar ik vind dat leuk. Dan heb ik ook een beetje rust. Ik zet een biertje neer, ik zet een balletje gehakt neer, zelf gedraaid. En een paar chippies. En de mannen komen wel de wedstrijd door. Moeders zit lekker thuis, achter in de tuin of gewoon op haar eigen plekje te genieten van iets anders. We hebben 2 televisies en daar heb ik gewoon een thee bij met een koekje. Saai, hè? Nou ja, helemaal. Thee met een koekje. Kan geweldig zijn, toch? Ja. Ina die zegt, voetbal kijken, dat doen we met het gezin en de buren. En wij nemen wat te drinken mee. En dat kan van alles zijn. Een biertje, een 0.0'tje tegenwoordig. En ook af en toe een klein mixdrankje. Vind ik ook wel lekker, als het maar koud is. En water ernaast. Met een klein chipsje, met een dipsausje.
dan komen wij de avond wel door. Ja. Ach, Helene die zegt, ach, voetbal kijken, het maakt me niet uit met hoe en met wie. Als ik maar de wedstrijd kan zien, want dan gaat het mij toch in allereerste instantie om. Ik drink altijd 1 flesje bier en daarna ga ik lekker over op Cola Zero. Met een klein hapje, een worstje of wat er ook is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik vind het gewoon lekker om met een paar man te kijken en ook af en toe een beetje kritiek te kunnen leveren op alles wat daar rondloopt. Nou, als jij nog mooie tips hebt of lekkere drankjes, lekkere hapjes, laat even weten, hè, via de app of de mail. Hoe kijk jij voetbal?

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank.

zou je vereerd zijn als hij voor je staat en dit zegt? Of toch een beetje geïntimideerd? Ja. Ligt aan jou, toch? Ja, ik wil jou. Wij hebben het over hapjes en drankjes tijdens WK voetbal. Want er wordt goed ingenomen ook. En dat zien de supermarkten ook. Tientallen miljoenen meer tijdens WK voetbal. Wat drink jij bij dat voetbal als je kijkt? Alleen of met een ander? Bea die zegt, ik drink 2 wijntjes gewoon. Ik doe lekker gezellig mee. Ik geef eigenlijk niet zoveel aan voetbal. Maar ik zit erbij en ik vind het gezellig. En een hapje erbij komt ook wel. Beetje chips of ik draai een eitje gewoon in elkaar. Lekker hoor. Ja. Ted die zegt, vroeger dronk ik best wel veel bij het voetballen. Dat heb ik toch een beetje geminderd. Want de dagen daarna moest ik ook nog werken. En de 0.0 is ook bij ons thuis gewoon op nummer 2 komen staan. In onze bierlijst. Ik mag zeggen dat ik het ook graag drink eigenlijk. En ik merk het verschil eigenlijk niet meer. Dat is toch wat. Ja. En gewoon een zak chips overtrekken. Lekker. Oranje. Dat wel. Paprika dus. Ja. En Anita zegt van, ik drink gewoon lekker mee. Pilsje erbij. Lekker kijken. En het maakt eigenlijk niet uit of ze nou winnen of verliezen, heb ik gemerkt de laatste tijd. Ik maak me daar niet zo druk meer over. Ik vind het allemaal wel mooi, maar ik vind het vooral gezellig. En een barbecue vooraf, heerlijk. Spekklapje gaat er bij mij altijd in. Nou, we zijn er klaar voor, zaterdag. En zometeen lekker spelen bij het koffiespel. Maar eerst Taylor Swift.

0: Dat betekent niks. Als je het naleest. Dus nou, dat ging lekker dan. Liedje over niks.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie, dat gaat wel om dingen. Drie dingen kun je winnen. Drie prijzen die wij in de kast hebben. En die kunnen we eruit trekken, in een zak doen of een envelop doen. En naar jou sturen. Als je drie vragen goed beantwoordt. Maar je kunt er ook twee of één goed beantwoorden. Ja, die eerste gaat meestal wel lukken. Want daar heb je twee platen de tijd voor om je antwoord te zoeken. En om je antwoord hier te krijgen. Eerste vraag vandaag voor bij het koffiespel. Die brengt ons naar het Vrijheidsbeeld in New York. Dat komt aan op deze dag in 1885 in New York. Van welk land is dat vrijheidsbeeld een cadeautje voor de Amerikanen? Vanwege 100 jaar Amerika. Laat me weten via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Het is vandaag 17 juni. In 1885 kwam het vrijheidsbeeld aan. In Amerika, de Statue of Liberty staat daar bij New York. Van welk land is dat een cadeau geweest voor de Amerikanen? Als je dat denkt te weten, dan ga je mailen of appen. En met een goed antwoord maak je kans om uitgenodigd te worden om het koffiespel te spelen. En je hebt in ieder geval dan een eerste prijs binnen. Het vrijheidsbeeld. Van welk land is dat een cadeau voor de Amerikanen? App of mail, de komende twee platen. En de eerste is van Colin Blunstone. And Dora.

0: Dapper Dave en de Greg Kin Band.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, lekker tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Bij elkaar 3 prijzen te winnen. De eerste, ja, die geven we nu eigenlijk al weg. Want het goede antwoord is gegeven op de vraag van vandaag. De toegangsvraag. Die brengt ons bij het vrijheidsbeeld. Dat komt op deze dag, 17 juni in 1885, aan in New York. Van welk land was dat een cadeautje, Ron?
2: Ja, dat was Frankrijk.
0: Juist. Ja, ze hebben altijd elkaar wel mogen leien, hoor. Het is van, ja, Macron heeft volgens mij weer een cadeautje gegeven, hè, gisteren of zoiets. Van Trump een beetje.
2: Ja.
0: Ja, je zou toch maar wereldleider zijn en bij Trump op visite komen. Dat is altijd een verrassing, toch?
2: Ja, je weet maar nooit, hè, bij Trump wat je daar moet verwachten.
0: Nee, of een MMA-fight of iets, MMA-fight in de tuin, ja, gezellig, of iets anders.
2: Eerlijk waar, dat aan de ene kant dat zo'n persoon ja, eigenlijk een hele wereld naar zijn hand kan sturen.
0: Ja.
2: En dat is onbegrijpelijk eigenlijk.
0: En toch moet ik erop lachen. Dat is het gekke, hè, de met Trump, dat je denkt, wat doet hij nou met zijn verjaardag? Een arena bouwen in de tuin van het Witte Huis. En we gaan een potje knokken. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, het is het ene uiterste en het andere uiterste.
0: Ja, het is een gekke wereld waar we zitten.
2: Ja, ja.
0: We gaan naar vraag 2, de muziekvraag. In 1989 stond op deze dag 6 weken een plaat op nummer 1... met de titel No More Boleros. Wie zingt dat nummer?
2: Ja, is met een hoge stem gezongen volgens mij. Dan kan niet anders als Gerard Joling zijn geweest.
0: Dat kan niet anders als Gerard Joling. Dat is helemaal goed. Ja. Ben je fan van Gerard?
2: Ik ben wel een fan van Nederlandstalige muziek, maar een hele beroepen muzieksoorten.
0: Ja.
2: Niet specifiek van een persoon of een groep.
0: Oké.
2: Okay. Joling heeft best wel een paar leuke nummers.
0: Ja.
2: Net als vele anderen.
0: Ja, nee, daarom. Ik hoor een hele dikke maar. Zo van, ik ga niet op mijn knieën voor Gerard.
2: Nee. Maar zo'n persoon ben ik überhaupt niet, hoor. Mij wil je niet chillend in een zaal naar een of andere idool horen schreeuwen.
0: Nee?
2: Sterker nog, mijn vrouw gaat graag naar concerten. En ik absoluut niet.
0: Oké, okay, dus dan...
2: De beste weergave die zie je op een dvd... heb je het mooiste beeld, het beste en het mooiste geluid heb je.
0: Ja.
2: En ik krijg geen bier in mijn nek.
0: Kijk, dus jij bent echt heel praktisch. Ik wil genieten van de muziek, dat samen zijn en dat samen genieten van iets. Dat doe ik thuis wel alleen. Dus daar scheiden jullie wegen.
2: Ja. Mijn vrouw zegt, ja, maar het is ook de sfeer die je moet proeven. Ik denk, ja...
0: het is goed.
2: Maar goed.
0: Ja. De derde vraag, de Gelderse vraag. We gaan op zoek naar een plaats waar je het Schaffelaartheater vindt. Welke is dat?
2: Nee. Dan moet ik een gok doen. Schaffelaar is dan een naam van een persoon. Is dat een naam van het dorp? Nee, dan... Gok?
0: Ja?
2: Apeldoorn?
0: Nee, Barneveld. Barneveld is al, ja, iedere frietent heet daar Jan Schaffelaar en zo.
2: Dus. Oh, oké.
0: Ja, en ik hoorde dat jij uit het zuiden van Gelderland komt, volgens mij.
2: Nee, ik ben Rasechte Arnhemmer.
0: Ja,
2: midden. Ik woon nog in Arnhem, Rasechte Arnhemmer.
0: Juist. Nou, dan krijg je nog 1 vraag.
2: Vroeger gingen we naar de Rutex, hè?
0: Ja. Gaan wij Gerard Joling draaien?
2: Ja.
0: Ja, dat is aan jou, hè? Dus.
2: Ja hoor, daar heb ik helemaal geen probleem mee.
0: Nee? Oké. Okay.
2: En maak me gek bijvoorbeeld een leuke.
0: Nee, dan gaan we naar No More Boleros.
2: Oh, dat moet nog
0: een
2: keer.
0: Dus ga alvast zitten, zelf. Dan kun je toch meedoen, thuis.
2: Ja. Ga ik even schuiven met mijn vrouw.
0: Kijk, maak al die keren dat je niet bent meegegaan, maak goed in 1 keer.
2: Ja.

0: Ja, blijf het meezingen, toch? Ja, daar kun je niks aan doen, hoor. Klaar, af. Ik weet zeker dat Ron ook een beetje met de aansteker en van allerlei andere dingen klaar heeft gezeten om gewoon mee te zingen. Met Geert Joling, No More Boleros. Lekker plaat wel. We gaan eens kijken wat we nog hebben voor 11, want zover is het alweer, zeg. Gaat het snel allemaal. En na 11 gaan we gewoon genieten van de muziek. En van wat Gelderland nog meer gaat brengen. It's my party. Dat hebben we nog staan. It's my life of it's my party. Nee, Leslie Gore gaan we nog hebben. It's my party. And I cry if I want to. Waar is die? Nou, Leslie heeft weinig zin om te zingen, maar gaat het toch moeten doen, hoor. Hier is die.
1: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: de vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
9: Voordeelhuisjes.nl. Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhuisjes.nl.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jeroen, dankjewel.
15: Verkeersinformatie. Allereerst de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaas. 3 kilometer, 5 minuten vertraging daar. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 3 kilometer en 20 minuten oponthoud.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja,
17: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.

Ja, zo fluit hij gewoon lekker de middag binnen. Otis Redding, The Dock of AB. Het is 12 over 11 geworden. Het is een zwoele woensdag aan het worden in Gelderland. En daar waren we misschien wel met z'n allen een beetje aan toe. Meer hitte, meer zwoeligheid. En de muziek is nu nog heel energiek, dus als je wilt dansen, nu.

Oh, how are you? Hoe is het ermee? Ja, maar best wel lekker. 19 over 11 geworden. Ja, Wim T. Schippers, programmamaker. Stem van Ernie, stem van Kermit de Kikker ook. Hè? Vorige week overleden. En hij krijgt een eerbetoon van het Museum Boijmans van Beuningen. En wat gaan ze namelijk doen? Ze gaan daar weer de pindakaasvloer aanleggen. Die Schippers in 1969 voor het eerst liet zien. Ze zeggen, het was zo ontregelend en zoiets grappigs ook, dat we dachten van, als we hem nou eens moeten eren, hoe doen we dat dan? Nou, we gaan die pindaklaasvloer, uit 2010 trouwens was die daar ook nog, weer eens aanleggen. Honderden kilo's van die pindakaas moeten daar dan komen. Wim T. Schippers had wel één eis al neergelegd, toen al. Het moet wel pindakaas zijn zonder stukjes. Dus de echte smeuïge. Over een maand te zien.

eens. Hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

Edge of Desire. Van het album Battle Studies van 2009 alweer. Dit is zo'n plaat die je kunt horen misschien wel zondag. Want hij is langer dan 5 minuten 31 precies. Daarom even toch gedraaid als voorbeeldje. Ja, en hou je van lekker lange platen? Zondag is de dag, hè? Och, heerlijk warm. De radio aan. En je krijgt echt muziek waar je helemaal in kunt verdwalen. En over de warmte gesproken, als we even naar de temperaturen kijken. Nu dan zijn we in Gelderland boven de 20 uitgekomen. Weurt zegt 20 graden precies. En Lochem, Laren, daar al 20,7 graden. En op de weg loopt het voornamelijk door, behalve op de N830, Gorinchem richting Meteren. Tussen de aansluiting met de A2 en Meteren is de weg in beide richtingen dicht. Daar hebben ze een sinkhole ontdekt. Nou, dan moet je de weg dicht doen, want anders komen we niet verder vooruit. En de A12 natuurlijk, Arnhem richting Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd tussen Zevenaar en de Duitse grens. Inmiddels 3 kilometer met 20 minuten lange rijen.

Gérard Lenormand, voici les clés. Om 11:50 gaan we eens naar een plaat toe. Die een stiekeme bestseller is geworden in het Nederlandse. Hij is van Daniel Lohuis. Jager heet de plaat die hij maakte, de laatste. Hij is bijna klaar met de tour die hij plaat heeft opgeleverd. Nog twee keer speelt hij in Emmen. Vrijdag en zaterdag. En dan is het even rust. Maar niet op de radio, hè. Want er staan geweldige nummers op. Die cd, LP, noem het maar op. Het kan allemaal. Jagen. Een van de mooiste wat mij betreft. En De Wind Maar Waaien. Van Daniel Lohuis.

Rhiannon, Fleetwood Mac. En Rhiannon heb je ook wel eens als voornaam. Maar dat is niet zoveel voorkomende naam. En als je het hebt over voornamen waar liedjes over gemaakt worden. Ja, John, Mary, dat zijn wel de toppers. En deze ook, als je tenminste Rosie, want die gaan we draaien. Ook als Rose gebruikt. Top 10.

0: Rosie van Joan Armour Training. Ja, een van die namen dus veel gebruikt in liedjes. Ja, dat kun je allemaal nazoeken, heb je gemak. Rosie, Rose natuurlijk, als Roos. Ja, erg populair. Maar haalt het nooit bij John en of Mary. Het is meer dan 10 minuten voor 12. We gaan eens kijken wat Joost zometeen te berde gaat brengen. In tot 3.
1: Naar Alme, de buurtsuper daar, die is gered. Ja. Mooi maatschappelijk naberschap verhaal. Er is heel veel om te doen geweest in het dorp. De vorige bedrijfsleider wilde ermee stoppen. En toen hebben mensen uit het dorp de handen ineengestoken. En een stichting zijn zij begonnen.
0: Ja.
1: En nu is het daar behouden. En het is veel meer dan de supermarkt alleen. Want mensen kunnen daar ook nog een reïntegratietraject volgen.
0: Dus je kunt boodschappen doen en reïntegreren ook?
1: Jij als boodschapper kan daar gewoon aan de slag, zeg maar. Ja. Als je dat altijd doet met boodschappen. Maar je wordt geholpen door mensen die terug willen keren naar...
0: Ik vraag me altijd af of dat rendabel is, hè? Want, ja.
1: Nou, dat ga ik straks ook vragen aan de bedrijfsleider even.
0: Je hebt natuurlijk minder mensen, dus de marges staan al onder druk in de supermarkten. Dus dan, het is wel mooi.
1: En inderdaad, wat is er anders aan boodschappen doen daar dan in een andere supermarkt?
0: Ja, dat is ook een ontmoetingsplek, denk ik. Een beetje babbelen met elkaar. Nou, dat allemaal tot 3. En natuurlijk veel meer. Joe is de hele ochtend bezig geweest om nieuws te verzamelen.
1: Ja, de klok op rok en 3.
0: Ja, daarom.
1: Drie, genoeg hoor.
0: Ja, daarom. Ik zou zeggen, hou hem aan en voel de warmte binnenkomen. Via de radio, in je lijf. Nou, wil je nog meer? Misschien de Moody Blues als laatste voor deze ochtend. Een hele mooie middag. En hier is Question. Tot dan 12.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dit is Radio Gelderland. Op de A12 richting de Duitse grens tussen Zevenaar en die grens 20 minuten langer onderweg. En het is raak op de N830 in beide richtingen. Dus van Gorinchem richting Meteren tussen de aansluiting met de A2 en Meteren en dan andersom. Daar is namelijk een incident gemeld door de ANWB, een sinkhole daar. En op het spoor rijden er geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Dat komt door een kapotte spoorbrug.
10: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan!
17: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Zonder liefde geen wereld. Dus wat wil je nog meer?
1: Tot drie. Dit is Radio Gelderland.

Als je aardig doet en liefde geeft aan mensen die niet aardig doen, worden ze uiteindelijk toch een beetje liever. Dat denk ik altijd maar. Zeker als ik die plaat van de Dolly Dots hoor. Dat was de eerste plaats in deze top 3. En de tweede was die denderende trein van de Doobie Brothers. Hè? Zojuist. Goedemiddag, ik ben Joost en ik heb je dan weer muzikaal bijgepraat. Rob Heinsteijk vertelt je zometeen wat er speelt in Gelderland.

0: We Can Work It Out, de Beatles op Radio Gelderland. Wat is er aan de hand in de provincie in Gebert Gelders Nieuws? Rob Heijnstijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Huizenbezitters die hebben hun woning het afgelopen jaar weer veel meer waard zien worden. De gemiddelde WOZ-waarde steeg in Nederland afgelopen jaar met 10,3% naar €439.000 gemiddeld. En in geen enkele gemeente daalde die gemiddelde WOZ-waarde. In Gelderland was de stijging het hoogst in de gemeente Zevenaar, 15,3%. En ook in Zutphen en Doetinchem was de stijging fors. Kleinste stijging was er in de gemeente Berkelland. Daar ging de gemiddelde WOZ-waarde met 6,5% omhoog. Stijgende woningwaarde is niet direct goed nieuws voor huisbezitters, want het vertaalt zich natuurlijk wel direct terug in een hogere OZB-belasting. De supermarkt in Almen in de gemeente Lochem blijft behouden. Het komt door inspanningen van de dorpsraad. De winkel gaat er verder als stichting onder de naam Stichting Nolberwinkel Almen. Die biedt ook een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Almen telt rond de 1200 inwoners. En behoud van de supermarkt is erg belangrijk voor het dorp, zegt Ramon Hesselink van de dorpsraad tegen Regio 8.
2: Het is een enorme sociale verbinding wat hier ontstaat. En die enorme leefbaarheid van het dorp met z'n meebrengen. Heel mooi, toen we het bekend maakten, was er een van de mensen die op de avond hier was. Die zegt, nou, nu kan ik eindelijk op zoek naar een huis in Almen, want jullie hebben een supermarkt. En dat heeft me tot nog toe altijd tegengehouden om hier te gaan wonen.
0: Ja, dat is mooi. Ik spreek straks even de bedrijfsleider van die supermarkt, Miranda Laurens.
1: Ja, mooi hoe ze dat nou allemaal voor elkaar hebben gekregen daar.
0: Ja, zeker.
1: De mobiele flitspaal in Gaanderen, die afgelopen tijd bijna 15.000 bonnen opleverde, daarmee ook veel discussie, wordt verplaatst. Gisteren bleek dat de paal onklaar was gemaakt door er stickers op te plakken. Maar volgens het Openbaar Ministerie, dat gaat over die paal, heeft de verplaatsing daar niets mee te maken, maar verhuist een mobiele flitser om de ongeveer 2 maanden. En zou de flitser volgens schema juist vandaag verplaatst worden? Waar die flitser naartoe gaat, dat zegt het Openbaar Ministerie niet. Maar de paal wordt wel even goed nagekeken en die stickers, ja, die gaan er ook weer af.
0: Oké, nou ja, jammer. Het was ook volop in het nieuws, hè. Dus dan wordt er weer aandacht aan besteed in die paal. Danny Vera, samen met zijn nieuwe lievelingszanger, denk ik. Ja.

Een mooie zomer in Almen ook, gemeente Lochem. Daar is de supermarkt gered in het Achterhoekse dorp. Motels hoorde je. En dit is Papa Joe van Sweets. En zometeen dus die bedrijfsleider van de supermarkt. Maar eens even van alles vragen erom. In de

0: Kelly Clarkson, bijna 10:30 1 geworden. Radio Gelderland met het nieuws van vandaag. De enige supermarkt in het Achterhoekse dorp Almen blijft behouden, met dank aan fanatieke dorpbewoners die de stichting Naberwinkel Almen hebben opgericht. De bedrijfsleider van die supermarkt is Miranda Laurens. Goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, jij sprong van blijdschap natuurlijk een gat in het systeemplafond van die winkel, denk ik.
1: Ja, denken. Ja, we waren wel super blij dat we door konden gaan.
0: Zeker. Mooi dat het gelukt is. Hoe is het gelukt eigenlijk?
1: Op dit moment nog huidige eigenaar, die zag het niet zitten om nog verder met de winkel door te gaan.
0: Ja.
1: Maar hij wilde het ook niet maar zo dicht. Hij wilde niet dat de winkel verdween.
0: Nee.
1: Want op zich heeft de winkel natuurlijk een hele belangrijke functie binnen het dorp.
0: Ja.
1: En dus hij heeft het uiterste best gedaan om iets te kunnen regelen zodat we konden doorgaan. En uiteindelijk is dat bij de stichting, of in ieder geval bij de vereniging Almen Belang terechtgekomen.
0: Ja.
1: En die wilde natuurlijk ook niks liever dan dat wij een supermarkt hielden. En van daaruit is er eigenlijk een stichting gevormd met een aantal leden.
0: Ja.
1: En die is uitgebreid met een aantal dorpelingen. En daar willen we eigenlijk nog een paar meer dorpelingen bij in hebben. En dat vormt samen de stichting.
0: Ja, prachtig nieuws natuurlijk. Wat betekent de supermarkt voor jou persoonlijk?
1: Eigenlijk heel veel. Ik werk daar in oktober 14 jaar en dat doe ik met heel veel plezier. Het is gewoon mijn ding. Ik heb mijn draai daar gevonden en ik vind het gewoon een geweldige manier om op die manier te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.
0: Ja, want de supermarkt heeft ook een maatschappelijke functie, hè? Leg uit.
1: Ja, dat klopt. Los van het feit dat wij natuurlijk een supermarkt zijn, onze naam is De Center met 3 R'en. De eerste is van retail, tweede van reïntegratie en de derde is de relatie met het dorp. En als één van die 3 pijlers wegvalt, dan hebben wij geen bestaansrecht meer. Dus we zijn eigenlijk afhankelijk van het dorp, dat zij ons steunen en hun boodschappen bij ons doen. Wij zijn afhankelijk van de reïntegratie, het stuk dagbesteding. Want de zorg is wel ons fundament voor het bestaansrecht van de winkel. Heb ik ze allemaal gehad. Ja, en de gemeente dan voor de reïntegratie van onze medewerkers.
0: Ja, maar het blijft natuurlijk altijd wel een uitdaging om zo'n dorpssupermarkt rendabel te houden.
1: Absoluut, helemaal waar. Dat klopt. Nogmaals, als één van de 3 wegvalt, dan hebben we niks. Dus wij zijn afhankelijk van de reïntegratie, mensen die wij krijgen vanuit de baken van de gemeente Lochem. En vanuit de mensen die dagbesteding bij ons doen.
0: Ja, dus dat is ook behouden gebleven. Anders hadden die mensen ook allemaal een andere plek moeten krijgen natuurlijk.
1: Ja, moesten niet aan denken. Want sommigen zitten al jaren bij ons. Die kennen het dorp kent hun. Zijn gewoon een onderdeel van ons team. En dan zullen zij naar een andere plek moeten. En zou ik verschrikkelijk vinden.
0: Ja. Verandert er iets voor klanten verder? Of doen die gewoon boodschappen zoals altijd?
1: Ons doel is om dat zo soepel mogelijk te laten doorgaan. Blijft alles gewoon exact hetzelfde. Het personeel blijft hetzelfde. We gaan wel ons team uitbreiden. En per 1 juli begint er een nieuwe collega. Maar voor de klanten in principe niet. Ja, we willen TZT wel de winkel ombouwen. Maar goed, dat zien we dan nog wel. Voorlopig willen we eerst gewoon rust hebben. En ook voor onze medewerkers dat er gewoon zo min mogelijk verandert. En dat er voor hun ook gewoon rust is.
0: Ja, want als supermarkt ben je natuurlijk ook wel altijd bezig met welk product wel en niet. Hè? Dus dat zal altijd wel door blijven gaan. Heeft ook te maken met wat ligt er in de markt op dit moment goed. En kun je het betalen en inkopen. Dat lijkt me ook een behoorlijke rekensom af en toe. Nou hoorde ik tot slot dat er zelfs mensen zijn die nu een huis gekocht hebben in Almen. Omdat ze weten, die supermarkt blijft behouden. Dat is toch mooi, of niet?
1: Dat is geweldig.
0: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke goed. Zo blijft de Almen wel een leefbaar dorp.
0: Oké. Mag ik je hartelijk danken voor dit fijne nieuws en dat je het even gedeeld hebt hier op Radio Gelderland. Miranda Laurens, dank.
1: Jullie bedankt voor de aandacht.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Repeat It. Zometeen de Monkees. Last Train to Clarksville. Nog één plaatje en dan naar Weerplaats. Maar ik kan er wel alvast checken wie daar zit in de weerkamer. Goeiedag.
1: Hi, goeiedag. Alfred hier.
0: Hoi, Alfred. Mag nog wel even de Monkees draaien, toch?
1: Ja, voor mij wel, hoor.
0: Mooi, doe ik dat. Tot zo. Joep.

0: Dat is hem helemaal, de Monkees. Alfred Snoep, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Het weerbeeld voor vandaag, de komende uren en ook de rest van de week. Het wordt warmer en warmer volgens mij.
1: Het wordt warmer en warmer. Wat dat betreft valt het op dit moment mee. 21, afgerond 22 graden in Gelderland. Met een beetje een mix van soms best dikke wolken plukken. En soms wat dunnere, waardoor af en toe al het zonnetje doorbreekt. Maar het gaat allemaal nog niet echt overtuigend. De afgelopen uren is ook op diverse plaatsen even een heel klein beetje regen gevallen. Vooral de Achterhoek heeft daar ook nu nog een beetje mee te maken. Dus nou eventjes een kortstondige bui, want veel meer dan dat is het niet. En ik ga er eigenlijk vanuit dat de rest van de dag droog verloopt, waarbij heel voorzichtig het aandeel zonneschijn toe gaat nemen. En dat heeft natuurlijk ook nog effect op de temperatuur. Ik denk ook dat de hoogste temperatuur, bedragende zo'n 23, 24 graden, echt pas tegen het avondeten wordt gehaald. Want de warme lucht uit Zuid-Europa, die is nu bezig om onze omgeving te veroveren, om het zo maar te zeggen. En ja, dat betekent dat het eigenlijk alleen maar warmer wordt. En pas als de zon echt wat lager staat, dan begint het wat af te koelen. En dat is pas in de loop van de avond. Dus ik denk zelfs dat we een hele mooie, aangename avond tegemoet gaan. Ook omdat de wind wat in kracht af gaat nemen. Maar dan gaat het warm worden. Ja. Dan zien we morgen al 28 tot ruim 30 graden op de thermometer. Vrijdag 33, 34 graden op veel plaatsen in Gelderland. En ook in het weekeinde moeten we ons nog schrap zetten eigenlijk voor temperaturen zo tussen de 28 en de 31 graden. En ook 's nachts koelt het nauwelijks af. Dus met een hoge luchtvochtigheid moet ik er ook gelijk bij zeggen. Dus dat betekent ook dat het erg broeierig is. Dus nee, er komt echt een hoop warmte onze kant op. Met erbij over het algemeen veel zonneschijn, maar ook het risico op eens een keer een forse regen- of onweersbui.
0: Oké, dat is iets om rekening mee te houden. En verderop in de week volgens mij nog 33 graden. Klopt dat?
1: Het lijkt zelfs tot na het weekeinde warm te blijven. En ik zie ook elke keer nieuwe computerberekeningen binnenkomen die eigenlijk alleen maar langer warm houden in onze omgeving dan dat het koeler wordt. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik.
0: Tijd om de borst nat te maken. Dankjewel, Alfred.
1: Alsjeblieft.
0: The Whispers op Radio Gelderland. And the beat goes on and on.

0: En voor je het weet is het 10 over 1, 12 over 1 zo'n beetje. En spreek ik Reno Wiert. En hij dompelt zich altijd onder in de wereld van fine dining. Mooie dingen doen met eten.
1: Ik ben koek, moet je horen. Ik sta je met...

0: zitten voor mijn zware taak. Want wat is daar in de pan? Kogelvissen uit Japan.
1: Nou, het gaat niet over kogelvissen uit Japan, kan ik je melden. Maar het gaat wel gewoon over een product waar je deze zomer lekker mee aan de gang kan gaan in de keuken. Heel makkelijk, iedereen heeft het wel in huis. De tomaat.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
14: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
15: Tussen 10 en 12 zijn wij,
14: Jan
15: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
14: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
15: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
14: Dus tot zaterdag.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De GLD filecheck in tot 3. Joost hier, goedemiddag. De N830, Gorkum richting Meteren. Tussen de aansluiting met de A2 en Meteren zelf. Daar is het wegdek in slechte toestand. En dat duurt nog zeker tot 10 uur voordat dat daar gemaakt is. Het gaat namelijk om een sinkhole. Dat moet opgelost worden. In beide richtingen het geval.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
19: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
24: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
25: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: Tot drie.

0: Oki naar René Vroger. Dat kan alleen hier bij Radio Gelderland. Tot 3 en straks thuis in Gelderland. Lekkere programma's om van te genieten. En ook mooi richting de zomer. En dan ook tijd om je lekker uit te sloven in de keuken. En Reno Wiertz is de fine dining kok in Velp, die we vaker spreken hier in Tot 3. En hij weet als geen ander hoe je lekker met smaken om moet gaan. Ja, Reno, goeiedag. Het wordt deze week 33 graden. We hebben het gehoord van Alfred Snoek ook, van Weerplaza. De zomer lijkt nu echt begonnen. Zie jij dat ook terug in de keuken bij jou eigenlijk?
1: Ja, nou, vooropstemt natuurlijk sowieso. Omdat je gewoon met flinke temperaturen aan de slag moet. En het fornuis en de oven en al die hete temperaturen die ook nog vrijkomen, maakt het niet makkelijker. Dus het is wel een stuk meer aanpoten in de keuken op dat gebied. Omdat je gewoon... Ja, uiteraard wel gewoon in beveiligde, warme, lange kleding moet werken. Dus dat maakt het soms wel even warm in de keuken, ja.
0: Een beetje aanpoten dus, met het zweet op het voorhoofd.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Maar goed, uiteindelijk komt er dan mooi resultaat aan. Want ja, veranderen de smaken, zeg maar, waar gasten naar zoeken, zodra het warmer wordt eigenlijk?
1: Op een bepaalde manier natuurlijk wel, en op een andere manier ook weer niet. Gasten zoeken nog steeds gewoon naar een verrassend menu waar ze lekker van kunnen eten in de basis. Maar wij veranderen wel onze groenten die wij serveren. Wij werken natuurlijk seizoensgebonden, dus ze gaan dan echt meer zomergroenten serveren. En we merken ook dat gasten dan natuurlijk wel wat meer behoefte hebben aan wat meer koude gerechten en gewoon wat meer frisse gerechten in plaats van echt die heavy aardse tonen. Op dat gebied verandert er natuurlijk wel iets in de smaken die gasten zoeken.
0: Ja, koude gerechten. Ik merk bij mezelf dat zodra het warmer wordt, dat ik dan ook meer van de salades ben eigenlijk en zo.
1: Ja, ik zelf ook, als ik thuis zit, dan heb ik ook nooit echt zin om uitgebreid te koken met koolhydraten en dat soort dingen. Thuis is het gewoon lekker een simpele salade. Maar je blijft natuurlijk een fine dining restaurant, dus je moet wel wat van kwaliteit neerzetten. Ja. En dat is vaak voor mij altijd een uitdaging. In de herfst en winter heb ik zo'n menu voor elkaar, maar in de zomer vind ik dat toch altijd wat moeilijker.
0: Ja, want het aspergeseizoen bijvoorbeeld loopt nu op zijn einde. Welke zomergroenten nemen dan nu het stokje over?
1: Ja, je merkt echt in de zomer dat het toch wel de bekende varianten zijn. Kijk, als je naar de herfst en winter kijkt, dan heb je echt de vergeten groenten, zoals knolselderij, pastinaak, schorseneren. Maar in de zomer heb je echt de bekende die ook in de supermarkt te vinden zijn. Denk aan courgette, paprika, komkommer, aubergine, tomaat, meloen. Ja, vooral verse knoflook, frambozen, bramen, druiven. Dat zijn dan een beetje de groenten die echt naar voren komen.
0: Ja, en zijn er dan bepaalde groenten waar jij dan als chef elk jaar weer naar uitkijkt? Waar je lekker mee kan schilderen, als het ware, symbolisch gezien?
1: Ik denk dat het toch echt heel gek de tomaat is. Zo divers, je kan er zoveel dingen mee doen. En het kan op zoveel manieren ingezet worden. En daarom vind ik het altijd wel leuk om met de tomaat te werken eigenlijk.
0: Ja, en daar heb je trouwens ook een tip voor, hè? Tomatenpulp met kruidenolie, wat je makkelijk thuis kan maken.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat menig mens thuis wel een foodprocessor hebt, dus gewoon een thermoblender of een keukenmixer. Als je gewoon tomaten erin gooit, een stuk of 10, en dan gooi je ook nog een beetje ui en een beetje knoflook bij, zout en peper. En dat draai je gewoon helemaal door tot een pulpje eigenlijk. Nou, en dat pulpje kan je vervolgens in een theedoek leggen en gewoon even ophangen thuis. En dan kan je al het vocht eruit knijpen en dan heb je gewoon een heerlijke tomatenpulp. Een beetje Catalonië Spaanse stijl. Dat serveren ze daar altijd bij een broodje. En dan heb je gewoon een hele lekkere pulp om te serveren. En je kan daar gewoon een kruidenolie bij doen. Dat kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld een lekkere bieslookolie zijn of iets in die trant. Maar ook zonder olie is het gewoon heerlijk om te eten.
0: Je hebt me helemaal lekker gemaakt nu, Reno. Een hoop inspiratie dus. Dankjewel, kook ze vandaag eigenlijk.
1: Yes, hoi.

Gente di Mare. Songfestival 1987. Dat is dit niet. Dit is muziek in het nu van Miles Smith en Mr. Horan. Drive.

Miles Smit en Niall Horan, dus Drive Safe. Dit is Radio Gelderland. Genieten met Sonny en Cher, Sade en Bas Kijks. Een beetje yo-yo-effect, maar ook lekker een beetje afschakelen. Je wordt heen en weer geslingerd tussen mooie liedjes. Je weet soms niet wat je oren geloven hier bij Radio Gelderland. Ongelooflijk.

0: I got you, babe. Sonny and Cher. En je gaat er steeds blijer van praten. Echt zo'n smile-stem krijg je opeens. Tenminste, dat heb ik dan weer. Dat krijg ik ook van mooie dingen die hier gebeuren bij Radio Gelderland. Bijvoorbeeld aanstaande zondag.
1: Hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

Alvaro Soler op Radio Gelderland. En Marja, die hoorde het Frank al zeggen, de promo van De Langste Dag. Zondag is het zover en ik weet niet of die al in de lijst staat voor zondag, zegt Marja. De originele lange albumversie van Rapper's Delight van The Sugar Hill Gang. Ja, die duurt 14 minuten en 37 seconden, die albumversie dus. Omdat dit destijds te lang was voor de radio, schrijft Marja, zijn er dus verschillende kortere versies uitgebracht, variërend van de bekende radiosingle van ongeveer 4,5 tot 7 minuten ook. Marja, die gaat op de lijst. Er zijn nog parodie opgemaakt trouwens.

0: nou klaar? Bang bang, de boogie de boogie zie je. De boogie de bang bang, boogie let's go. Nog inspiratie dus.
1: Heerlijk.

0: Al Green op Radio Gelderland. En even een glas water uit de kraan tappen, douchen, ja, een wasje draaien. Het gewoonste van de wereld, toch is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er altijd drinkwater uit de kraan komt. Zeker met al die honderdduizenden nieuwe woningen die erbij moeten komen. In brede groep overheden en bedrijven vraagt deze week in Den Haag dan ook nieuwe regels aan, zodat we zuiniger met drinkwater kunnen omgaan en regenwater vaker kunnen hergebruiken. En in Silvolde laten ze al zien hoe dat kan. Luister maar.
1: Wat hier gebeurt is twee dingen, twee zuiveringstechnieken. Eén, we maken regenwater naar drinkwater. En twee, we maken eigenlijk rioolwater, huishoudelijk afvalwater naar infiltreerbaar water. Dan hebben we hier een soort van duimpakket, dat is een zandfilter waar we de eerste stap van regenwater zuiveren. Alle grove delen gaan eruit. Dan vervolgens hebben we hier een nano-filtratiesysteem waar we eigenlijk met membranen het water dus door een rietje persen en dan daar eigenlijk alle vuiligheid eruit halen. Dus alle ziektekiemen, maar ook alle wat fijnere materialen worden eruit gehaald, zodat het eigenlijk al een heel lekker drinkwater wordt.
2: Dit is een ultieme test. En we gaan echt niet in Nederlandse wijken zelf drinkwater maken. Maar dit soort testen is nodig om wet en regelgeving te veranderen. Want we spoelen onze wc nog steeds door met drinkwater. En dat kan anders.
3: Nou, met het manifest roepen we de overheid op, de Rijksoverheid op, om met een duidelijke waterzuinig wonenrichtlijn te komen, waarin voor gemeentes en projectontwikkelaars het helder is wat het eigenlijk is, een waterzuinige woning. Waar moet dat aan voldoen? Waar moet je rekening mee houden? Ook op het gebied van volksgezondheid. En dat is wat wij als drinkwaterbedrijf heel erg belangrijk vinden. Dat heel erg goed is ingeregeld in Nederland. Dat nou, als systemen worden gebruikt om regenwater in huis te gebruiken of om douchewater her te gebruiken bijvoorbeeld, dat het op een manier gebeurt die niet de drinkwaterveiligheid in gevaar brengt.
2: Beleid is nu nodig, zodat het drinkwater dat steeds schaarser wordt niet verdwijnt in het putje.
0: Nieuws uit je eigen regio, je hoort het hier elke dag op

Hier zit al een lekker gitaartje in, maar in de Klok op Rock zit een nog lekkerder gitaardeuntje. Huey Lewis in the News was dit, Stuck With You, dat was je al opgevallen. We gaan hem echt doen, 7 minuten lang Ozzy Osbourne straks op Radio Gelderland. Mogen onze Heer Jezus Christus de ziel van Ozzy in zijn oneindige barmhartigheid ontvangen. Dat zijn woorden van de echte fans. En dan ook nog genieten met Maat de Hoepel.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Dit is de GLD verkeerscheck op de N830 richting Gorkum tussen Meteren en de aansluiting met de A2. Een slechte wegdek, nog steeds beide richtingen trouwens het geval, want daar is een sinkhole ontstaan en tot 10 uur vanavond moet je daar nog rekening houden met vertraging.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Top 3 met Joost.

0: Ik mag gewoon Allison zeggen. En ze heeft de liefde weer verspreid hier op Radio Gelderland. Is this love? Even op de klok kijken. Is het niet tijd voor de klok op rock? Of hoe heet dat ook alweer?
1: De klok.
0: Ja.
1: Op rock.
0: Ja, waar dit nummer precies over gaat, daar zijn de meningen over verdeeld. Ozzy heeft zelf aangegeven. Ja, Ozzy Osbourne. Ik had het al een beetje verklapt, hè. Heeft zelf aangegeven dat de tekst geïnspireerd is door het verhaal van een, ja, schrik niet, seriemoordenaar. Nou, daar zit je dan mee opgescheept. Op deze woensdagmiddag. Lekker dan. Een bloederig geheel op de klaarlichte dag. We moeten er toch even doorheen, maar je wordt gegrepen, hoor, door de gitaarriff. Het groeide uit tot een van Ozzy's bekendste nummers. En wordt ook nog altijd gezien als, ja, een klassieker uit de hardrock van de jaren 90. Zet je strap. Ik ben er klaar voor. Ik weet dat Willy er helemaal klaar voor is. Die zit er al de hele dag op te wachten. Hij blijft nog even binnen en dan kan hij, daarna kan hij eruit, geloof ik. Ozzy Osbourne.

No More Tears, toch een gigageil geheel zo hier op Radio Gelderland. De klok op rock, we hebben hem gedraaid, Ozzy Osbourne. En dat meer dan 7 minuten lang. Zometeen de live hack van vandaag.

0: Love and Spoonful en het gefluit daarbij. Dit is Radio Gelderland en de live hack van de dag. Zo'n huishoudelijke beslommering. En wij zaten daar vanochtend over te babbelen op de redactie. En Joy die kwam met een goed idee. Joy hoor je zo meteen trouwens in Thuis in Gelderland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En de oplettende luisteraar heeft jou deze week al 's avonds gehoord, hè? Te zenden.
1: Ja, stiekem wel een beetje.
0: Dus, en daar kwamen ook al reacties op binnen. Die zeiden, oh, hebben jullie nu tegenwoordig ook 's avonds gepresenteerde programma's? Maar nou ja, dat doen we zo nu en dan. Als mensen even moeten wennen aan de studio bijvoorbeeld. Hè?
1: Dus, ja, ja, het is nog maar mijn tweede week. Dus het was even, het voelde een beetje als fietsen zonder zijwieltjes.
0: Oké. En die live hack voelt ook een beetje als fietsen zonder zijwieltjes, toch? Want wat zei jij nou vanochtend?
1: Op, schij uit. Ja, jij vroeg aan mij, ik heb iets nodig. Waar loop je tegenaan? En ik stak meteen mijn vinger op. Ik denk, ik loop ergens zo erg tegenaan. Ik kan het niet meer aan, Joost. Ik
0: gooi
1: kan
0: het, eruit.
1: Het niet meer aan.
0: Gooi het eruit.
1: Nou, ik heb 3 katten. En dat zijn natuurlijk de alle 3 leukste van de hele wereld. Ja. Alleen ze haren zo vreselijk. Oh, ja. Nu heb ik er ook 2 met lang haar, dus dat helpt dan ook niet mee. En als ik ergens heel erg bloedchagrijnig van word, is dat ik mijn was doe met dus kattenharen erop, ja, in de was. En ik haal het uit de was. Alles onder de haren. En ik zoek gewoon iets wat ik erbij in kan stoppen in de wasmachine, dat die haren voor mij weghaalt. Want als ik iets ook jammer vind, is als ik na mijn was nog bezig moet zijn met mijn was.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, we hebben het eerder gehad over kattenharen in het algemeen hier in de lifehack. Maar dit gaat dus wat verder. Hoe zorg je dat de haren ook van je kleding afgaan? Eigenlijk?
1: Ja, en ik snap echt wel dat je zo'n roller kan gebruiken van tevoren. Ja. Maar ik ben liever lui dan moe. Dus wat kan ik in mijn wasmachine stoppen dat het voor mij oplost?
0: Oké, dat is de vraag. Hoe krijg je honden en kattenharen dus van je kleding? Nou, kom maar door met de tips. 3 plaatjes de tijd. Dave Edmonds, Captain Jumbo en Cody Simpson ga ik draaien. En dan moeten er toch al een hoop reacties zijn binnengekomen. Via de Omroep Gelderland app, klik dan even op het spraakwolkje of mailen joost@gld.nl.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, met Joost van de radio. Met Joop spreek ik toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, jij had een geniale ingeving over die kattenharen, toch?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, durf je het even te delen met de rest van Gelderland?
0: Nee.
1: Waarom niet? Je hebt het toch al opgeschreven, anders ga ik het zeggen, hoor.
0: Je mag het rustig zeggen.
1: Oké, maar jij dus niet?
0: Het is meer ludiek bedoeld.
1: Nee, dat snap ik, maar dat mag ook, hè?
0: Nee, ik ga het zelf niet zeggen. Nee, er zijn te veel mensen die mij hier kennen, dus...
1: Oh, ja, maar je bent nu toch al op de radio, Joop. Ja, ik noem je achternaam verder niet, maar jij schreef... honden of katten de deur uit doen of kaal scheren. Dit probleem los je op die manier op.
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Dat kun je niet oplossen.
1: Je bent een echte dierenvriend, Joop, begrijp ik.
0: Dat ben ik. Jawel, dat ben ik wel echt.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat een probleem is wat blijft. Als het in de kleren zit,
1: ja.
0: Gaat het in de was en de was spoelt het er niet uit.
1: Oké, jouw boodschap is eigenlijk van... als je dan toch kat hebt die veel haren laten ronddwarrelen in huis... dan moet je dat accepteren.
0: Ja, accepteer dat gewoon. Of misschien kun je ze kaal scheren.
1: Ben je hier content mee, Joy, met dit antwoord? Nee, hè? Denk, want jij gaat jouw katten niet de deur uit doen, denk ik, hè?
2: Nee, dat was ik niet van plan.
1: Nee. Nou, Joop, toch bedankt voor de tip voor mensen die daar niet aan dachten, ja?
0: Dat is heel goed, oké.
1: Hey, dankjewel voor het appen, hè? Hoi, hoi. De lifehack van de dag, daar zijn we mee bezig. Over kattenharen en hondenharen. Hoe krijg je die van je kleding af? Hoe kun je ze bijvoorbeeld in de wasmachine stoppen... en dat ze er dan uitkomen helemaal haarvrij? Nog een mooi mailtje van Marjan van S. Bij dierenoppas.nl. Dat is wel een beetje reclame trouwens, hoor. Maar dat is blijkbaar een site. En ook een winkel in Amersfoort kan je dus speciale oranje stoffen zakken bestellen. En daar blijven dan de haren in zitten. En na de was moet je die dan uitschudden voor het volgende gebruik. En dat is ideaal, zegt Marjan.
2: Klinkt als een soort ingewikkelde Hans Klok-truc.
1: Ja. Ze zegt er wel bij dat je altijd wel nog een half wasdoekje erbij in moet doen voor de geur. Zij heeft zelf dan een tackle onder meer en dat helpt. Ja,
2: dus, nou, misschien moet ik dat eens even googlen dan.
1: Ja, want Rob, jij kwam ook nogal iets tegen, wasmachine technisch of zo, maar dat liep niet helemaal goed af voor iemand?
3: Ja,
1: of,
3: het is een moeilijk probleem, hoor, dit. Ja. De echte oplossing, die zie ik ook niet. Op internet worden wel allerlei ballen aangeboden en zo, die je dan in je wasmachine zou moeten doen. Maar als je dan leest, mensen die ze kochten en dan een review achterlaten, dan ja, 1 ster, 2 ster, mensen zijn toch niet tevreden daarover. Nee. Kom wel tegen dat je nog wat azijn in je wasmachine zou kunnen doen. Daardoor zouden die haren toch wat makkelijker loslaten tijdens het centrifugeren. En wat ik heel veel tegenkom is dat je schone schoonmaakdoekjes in de trommel moet gooien. Die fungeren als een magneet, staat er dan bij. Vangen de haren op tijdens het wasprogramma. Ik weet niet helemaal wat men bedoelt dan met schone schoonmaakdoekjes. Heb je enig idee wat voor...
2: Van die vaatdoekjes, denk ik dan, hè? Die wel eens bij iedereen, denk ik, op het aanrecht liggen, die?
1: Gewoon
2: die.
1: Ja, dat zou kunnen.
3: Ja, dat schijnt goed. Tenminste, er zijn veel sites die met die tip komen.
1: Ja, als je een droger gebruikt, krijg ik nog van Janje in de app door... zijn er dus speciale dingen voor de droger die de haren dan opvangen. Ja, daar hebben we net eigenlijk al een beetje over gehad. Een hond nemen die niet verhaart. Ja, dankjewel, Benny, nog voor jouw reactie. En Marga stuurt mij nog een link van een webshop... waar je ook speciale, wat is dat, waszakken voor je huisdieren kan kopen. Ja, niet om je huisdieren...
2: Ik wou zeggen, moet mijn kat daarin? Oh jee.
1: En het voorkomt dan dat de waszakken verstopt raken door het dierenhaar. Dat is speciaal dus voor de wasmachine. Nou ja, toch wel wat tips, maar... Ja, zit de gouden tip hierbij, Joy? Kun je hier verder mee?
2: Ik heb in tijden niet zoveel zin gehad om de was te doen.
1: Oké, nou, je gaat alles uitproberen... en dan horen wij wel weer een keer de komende dagen op Radio Gelderland... hoe dat is uitgepakt.
2: Ik ga het proberen.
1: Oké, wij gaan op weg naar de finale van Tot 3. 3 platen met een link. Eerst nog even Dr. Hoek.

0: Dank voor alle tips. De live hack van de dag. Morgen weer een nieuwe bij Erik. Dit was Dr.
1: 3 voor 3.
0: Drie tracks met gefluister vandaag. Ik houd van je, maar toch ook weer niet. Ik houd van je, maar toch ook weer niet. En op repeat. En zo word je dus meegezogen en een beetje gehersenspoeld. Een goed moment om niet alles meteen met heel Gelderland te delen. Fluisteren maar dus, als je nog iets niet wil delen. Zoals in Je t'aime, mon ami.

0: NCC, heb je het gefluister gehoord? Ja, bij Serge Gainsbourg en Jane Birkin heb je dat wel zeker gehoord, hè? Je t'aime. Ik heb er nog één te gaan in de 3 voor 3. Maar eerst nog even naar die zoetgevoiste stem van Joy luisteren. Joy, waar zit jij?
1: Hier, oh, je bent ik ben hier.
0: Ja.
1: Ik ben hier.
0: Hallo, ja, achteraf, ja. Altijd even wennen, hè, bij die microfoons. Goedemiddag, thuis in Gelderland zometeen?
1: Ja.
0: En wat heb jij in de wissellijst?
1: Ja, dat wil je wel weten, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Ja, zou ik het al?
0: Ik kan ook een hint geven. De luisteren een beetje lekker maken.
1: Nou, laat ik zo zeggen. Het is gekoppeld aan het Gelredome.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Nou, ik wil het best wel verklappen, hoor. Ik ben best in een goede bui vandaag.
0: Oh, nou ja. Dat is aardig. Vertel. Ja.
1: Er mag straks gekozen worden tussen bands die in het Gelredome hebben gestaan.
0: Ja?
1: Wil je dan ook echt wel weten welke?
0: Nee. Zover gaan we niet. Zoveel tijd heb ik ook niet.
1: Nee, nou, dan houden we het spannend.
0: Daar gaat het om. En een van die artiesten wordt gewoon gedraaid.
1: Zeker.
0: Toch? Verder het overbekende Memory radiospel.
1: Ja.
0: Een klassieker uit alle 1300 goed. En natuurlijk het nieuws uit Gelderland.
1: Nou, daar kan ik niks meer aan toevoegen.
0: Okay, ik wens jou heel veel plezier met jouw eerste echte officiële vuurdoop hier bij Radio Gelderland.
1: Oh jeetje, je legt de drukte lekker op, hè?
0: Ja, nou ja. Zullen we maar gelijk nog even een plaatje draaien dan?
2: Want, 3 voor 3.
1: Doe maar.
0: Namelijk de laatste in de 3 voor 3. Een van de mooiste fluisterplaten, als je het mij vraagt. Björk is hier. It's Oh So Quiet. Ja, dat wordt het na deze uitzending wel. Hè?

0: Nee, ik durf het helemaal niet stil te laten worden. En dat kan ook helemaal niet, want Joy gaat lekker verder met Thuis in Gelderland zometeen. Björk was dit. Dank weer en ik spreek je morgenochtend weer voor een nieuwe Op de Koffie.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een 500 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan kijken we nog heel even naar het verkeer. En daar kan ik heel kort over zijn. Er is weinig bijzonders om te vermelden. Dus dat is gewoon lekker doorrijden.
14: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
16: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
18: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
19: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
11: Thuis in Gelderland. Met Joyce Demmer.

krijg je toch altijd een beetje vakantiegevoel van, vind ik. Voorjaars hoorde je op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Mijn naam is Joy. We kennen elkaar waarschijnlijk nog niet. Ik ben ook net nieuw, dus dat kan kloppen. Maar bij deze een digitale hand zo dwars door je radio heen. Hey, de Gouden Wissellijst. Jij kent het, jij luistert vaker naar Radio Gelderland. Ik heb het, de Gouden Wissellijst heb ik in een bepaald thema gezet. Want het Gelre Dome heeft door de jaren heen heel wat wereldsterren ontvangen. Dus het leek mij heel erg leuk om in dat thema een beetje te blijven hangen. Ik heb namelijk 3 bands op een rijtje gezet die hier in Arnhem hebben opgetreden. En aan jou de keuze welke band zo meteen te horen is. Dit is de allereerste optie. Ik heb ze zelf 2 jaar geleden mogen zien, namelijk Eagles.

Altijd weer zo'n momentje van, heeft deze nog een introductie nodig? Ik doe het toch maar. Coldplay natuurlijk. Viva La Vida is optie 2. En denk je, nee Joy, nee, dat is hem ook niet. Dan heb ik nog optie 3, namelijk U2.

Optie 3 dus, U2, Sunday Bloody Sunday. Zij verkochten in de zomer van 2001 3 keer het Gelredome uit. Ik krijg hier zelf echt enorme keuzestress van. Dus de bal ligt bij jou. Om in stadiontermen te blijven, wordt het optie 1, 2 of 3. Laat het weten via de app.

Dat hebben we allemaal meegedaan. Robert Palmer hoorde je op Radio Gelderland. We kijken nog even naar de Gouden Wissellijst, waarin ik 3 bands had die in het Gelredome hebben opgetreden. Het was keuze 1, Eagles, keuze 2, Coldplay of keuze 3, U2. Ik kan er een heel spannend verhaal van maken, maar eigenlijk is er bijna unaniem gestemd hier in de app van Radio Gelderland. Er zijn eigenlijk maar 1 of 2 die voor U2 en Coldplay hebben gekozen. Maar de andere appjes gaan toch echt allemaal naar de Eagles. Bijvoorbeeld ook een appje van Rob hier. Goedemiddag Joy, ik ga voor de Eagles. Hier zaten wij in 2024 in het Gelredome bij de Eagles. Ik krijg een fotootje van de plattegrond mee. Super gaaf concert. Ja Rob, dat ben ik helemaal met je eens. Het mooie was ook, ik ben daar samen met mijn schoonfamilie geweest, waar echt Eagles misschien wel de hoofdband is in de familie. Dus dat was geweldig om in goed gezelschap en met echte diehard fans mee te maken. Dus even terug naar dat moment. Eagles live in de Fastlane, hoor je nu.

0: Dekkens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
13: Een hele goede middag. Het is 4:01. Even kijken naar het weer in Gelderland. Vanmiddag is er veel bewolking. Er valt even wat regen. Maar later krijgt de zon meer ruimte. Het wordt 22 of 23 graden met een matige zuidwestenwind. Komende nacht is het helder en koelt het af naar 15 graden. Dan nog even het belangrijkste Gelderse nieuws. Een fietser is dinsdagavond zwaar gewond geraakt bij een botsing op de Rijksweg in Malden. De 52-jarige vrouw uit de gemeente Heumen werd geraakt door een automobilist en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een bijzonder woonzorgproject in Nijmegen krijgen verslaafde ouderen dagelijks een afgesproken hoeveelheid alcohol of drugs. Dit is nodig omdat deze groep vaak niet meer terecht kan in reguliere verpleeghuizen. Meer Gelders nieuws, dat lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Eentje die wel even benoemenswaardig is op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat 6 kilometer file. Daar doe je 19 minuten over.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
17: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
20: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
21: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
22: Thuis in Gelderland.

Ik zie mezelf al zo weer zitten bij mijn moeder op de achterbank. Want zij had vroeger een cd van Carol Emerald in de auto. En dan waren we zo onderweg naar onze volgende bestemming. Of dat nou brood halen bij de bakker was. Of ze zetten me af bij mijn vader. Ja, doet me toch weer denken aan dat ritje op de achterbank. Carol Emerald Stuck hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen gaan we een potje Memory spelen. En dat heeft alles te maken met deze man.

Het WK-lied van dit jaar, DNA, hoorde je op Radio Gelderland. Ja, we gaan een potje Memory spelen. Ik laat zometeen 6 fragmenten horen en aan jou de taak om uit te vogelen welke 2 er bij elkaar horen. Ik zei het net al, we gaan het heel eventjes hebben over Pharrell Williams. Misschien wel de grootste hitmachine van de wereld. Je kan hem waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk kennen van zijn nummer Happy. Die liet ik net horen. Maar Pharrell heeft naast zijn eigen muziek wel honderden nummers voor andere artiesten gemaakt. En daarom leek het me leuk om Memory te spelen met de vraag: welke nummers zijn door Pharrell Williams geproduceerd? En ik ben in een goede bui vandaag, want eerlijk toegegeven, ik kan me best voorstellen dat dit misschien een lastige opgave is. Dus ik geef je een kleine tip mee. Bij 1 van deze 6 opties is Pharrell ook zelf te horen. Dus nogmaals de vraag: welke nummers zijn wel door Pharrell Williams geproduceerd? Dit is optie 1, Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een 500 miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting ´s-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar doe je 22 minuten over. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En daar doe je 27 minuten over, want de politie is daar aan het controleren.
13: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
15: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
14: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free, hoorde je op Radio Gelderland. Hey Jan, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, jij was wel in voor een potje memory.
1: Ja, ik denk ik waag het weer eens een keertje.
0: Ja, je waagt het weer eens een keertje. Je doet vaker mee, begrijp ik.
1: Ja, ik kom er niet altijd aan toe, maar af en toe wel.
0: Nou, wat fijn dat je toch voor mij een beetje tijd hebt vrijgemaakt. Jan, heel fijn. Hey, de vraag was, Pharrell Williams, dat is echt een grote wandelende hitmachine. Dus ik liet 6 fragmenten horen met daarvan de vraag welke zijn door hem geproduceerd. En daar wist jij wel het antwoord op, toch?
1: Ja, nou, die nummer 6 had ik gelijk een cirkeltje omheen gezet. Ik denk, nou, dat is vrijwel zeker, omdat die van dat punt.
0: Ja.
1: En daar deed hij zelf ook in mee. En die andere heb ik toch even gecheckt. En die eerste van Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Jij denkt dat hij die geproduceerd heeft. Dus heeft meegemaakt. Zal ik eens even kijken naar de jury of dat goed is, Jan?
1: Ja.
0: Ja hoor, ja. Kijk, je had het ook al een beetje stiekem gecheckt, hè?
1: Voor de zekerheid.
0: Ja, oké. Okay, nou, vooruit. Ik zie het door de vingers. Zullen we Justin Timberlake dan gewoon draaien? Want ik vind dat best wel heel erg leuk.
1: Ja, lekker nummer.
0: Ja, ben je het mee eens?
1: Ja, hoor.
0: Top, Jan. Gaan we doen. Hé, hey, blijf nog heel even aan de telefoon. Want dan ga ik zorgen dat er nog een mooie prijs jouw kant op komt.
1: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Hoor je nu?

0: to take care of him, well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful.
1: Melanie, Beautiful People, Thuis in Gelderland, dat is waar je naar luistert. De nieuwe haring is er weer. Er is dit jaar niet traditioneel een eerste vaatje geveld, maar er is wel een nieuwe campagne gestart om ook jongeren aan de haring te krijgen. Riem Motzhagen van viswinkel Gamba Seafood in Arnhem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is altijd een beetje onbeleefd om iemand zijn leeftijd te noemen, maar ik ga het toch doen. Vind je dat goed?
2: Ja, ik ben 68.
1: Nou, je doet het zelf al. Heel goed. Ja, ja. Hey, je zit al bijna je hele leven in de vis. Kan jij je eerste haring nog herinneren, Rien?
2: Ja, ik begon bij mijn vader in de zaak te werken. Vakantiewerk en koopavonden zaten daar toen ik 15 was.
1: Ja.
2: En ik heb mezelf haring leren eten toen ik een jaar of 18 was, denk ik. En tot dat moment was ik nog nooit zoveel met haring bezig. Maar toen had ik besloten dat ik het vak inging. En ik denk, verder moet ik wel weten hoe een haringje smaakt.
1: Ja, dan moet je het leren eten. Want hè, zoals ik net al zeg, er is dus een nieuwe campagne gestart om ook jongeren aan de haring te krijgen. En als ik jou zo hoor, was jij ook haast jongeren af toen jij pas haring begon te eten.
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Alhoewel ik in de winkel ook heel veel merk dat ouders die klant bij mij zijn en kinderen krijgen,
1: ja,
2: hun kinderen al heel snel haring leren eten.
1: Oh ja, en hoe doen ze dat dan?
2: Kleine stukjes geven. En dat zijn soms kinderen die net een jaar oud zijn, nog geen anderhalf, en die spelenderwijs het product leren kennen.
1: Oké. Ik moet heel eerlijk toegeven, Rien, ik ben 25 jaar. Ik lust geen haring.
2: Dat denk jij?
1: Dat denk ik, hè? Dat zit tussen mijn oren.
2: Die gedachte kan ik zo veranderen.
1: Vertel me meer.
2: Als jij een keer bij mij in de winkel komt,
1: ja,
2: en laat ik jou een heel klein stukje haring proeven met een klein beetje Oosterse kruiden en soja, dan vind jij haring superlekker.
1: Maar moet ik dan een beetje denken aan sushi, Rien?
2: Ja, soort van.
1: Ja.
2: Het is een variatie op de manier waarop wij traditioneel de haring eten. Aten en eigenlijk nog steeds. Iets minder aan de staart, bijna allemaal in stukjes. Maar vaak met een uitje, augurkje.
1: Ja.
2: Maar die nieuwe variatie. Ik zie er altijd een uitdaging in als ik meerdere mensen in de winkel krijg. En een van de gasten die houdt zich afzijdig, omdat die geen haring zegt te lusten. En dan laat ik vervolgens zo'n stukje proeven. En in 9 van de 10 gevallen zijn ze aangenaam verrast.
1: Maar waar denk je dat het dan aan ligt dat we dan ineens haring wel lekker vinden?
2: In de eerste plaats zit er... Het meeste zit tussen de oren.
1: Ja, hè?
2: Op momenten dat iemand een haring krijgt die echt goed verwerkt is en goed vers schoongemaakt is, dan krijg je een product te proeven waar vrijwel iedereen voor open staat. Alleen als er iets misgaat in de productie, voordat die haring geserveerd wordt, dan kan die haring zijn aangename smaak compleet verliezen.
1: Oké. Dus misschien het juist ook op deze manier dat we het toch leren eten. Je zegt net tegen mij, kom maar een keer bij mij in de winkel. Dan doen we het met sojasaus en van alles en nog wat. Is dit, denk
2: Ik
1: je
2: vraag
1: ook...
2: iedereen uit die voor deze... die hier een uitdaging in ziet om langs te komen. En dan ga ik ze verrassen.
1: Ik vind het goede reclame, Rien. Hey, toch nog heel even terug naar de nieuwe haring. Want ieder jaar is eigenlijk toch wel weer de vraag: hoe is de haring dit jaar? Vertel het me.
2: Ja, het is natuurlijk een fabel dat de haring ieder jaar beter is.
1: Is dat zo?
2: Dat kan niet. Want het is wel afhankelijk van hoe hoog is het vetgehalte van de haring. Dat heeft heel veel met de smaak te maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat varieert. Dit jaar is het boven gemiddeld. Maar dat zal iedereen merken als hij bij zijn favoriete plek een lekker vers gesneden haringje haalt. Nou, dat is echt genieten.
1: Wat is er nu dan beter aan dan bijvoorbeeld andere jaren?
2: Het vetgehalte is beter.
1: Vetgehalte.
2: En de hoeveelheid plankton, haring eet plankton, en dat wordt in het voorjaar in het zeewater gevormd onder invloed van onder andere zonlicht. Een beetje temperatuur speelt daar een rol in.
1: Ja.
2: En als haring ja, voldoende plankton krijgt. Er zijn ook nog verschillende soorten plankton, dus die haring die smaakt ook allemaal weer anders. Nou, dan kan haring een ontzettend fijne, romige, zachte smaak hebben.
1: Nou, ik moet zeggen, zo tegen 4:30, 5:00, ik begin toch haast wel een beetje trek te krijgen van jouw verhaal.
2: Ja, nou, en er komt bij dat, en dat is wel een dingetje waar gelukkig de jeugd wel gevoelig voor is.
1: Ja.
2: Je zou haring eigenlijk prima superfood moeten noemen.
1: Oh.
2: Vanwege de grote hoeveelheden omega-3 die erin zitten. En ja, dat is gewoon gezond, dat heeft een mens nodig. Dat kun je wel door middel van pillen binnenkrijgen, of ook sardines, makreel, dat soort dingen zit het in. Noten gelukkig ook. Maar zeker in vettere vis zoals haring, makreel en met name wilde zalm.
1: Ja.
2: Gekweekt ook wel. Maar omega-3, daar worden mensen blij van. Dat is goed voor de hersenverbindingen, voor je hele lijf. En dat merk ik ook aan mensen die bij mij een haakje komen eten. Die zijn vrijwel allemaal goed gehumeurd. Die hebben er zin in.
1: Dat vind ik een hele mooie om ermee af te sluiten, Rien. Mensen die haring eten, dat zijn vrolijke mensen. Zullen we hem daar mee afsluiten?
2: Absoluut, want dat vind ik een hele goeie.
1: Die houden we erin. En ik kom een haringtje bij je proberen, beloofd.
2: Oké.

0: Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Betting Ressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Voordeelhuitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf 79.
7: Voordeeluitjes.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op Wormskamp.nl.
11: Een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland. We kijken even naar het weer. Vanmiddag is er veel bewolking met af en toe wat regen. Maar later breekt de zon door. Het wordt 22 of 23 graden met een matige zuidwestenwind. Komende nacht is het helder en koelt het af naar 15 graden. Dan nog even een greep uit het Gelders nieuws. Op de Rijksweg in Malden is een 52-jarige fietser uit de gemeente Heumen zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en heeft de weg afgesloten voor onderzoek. Dan nog even de mobiele flitspaal in Gaanderen, die de afgelopen week 5 weken bijna 15.000 snelheidsovertreders op de bon slingerde. Die is verplaatst naar een plek net buiten het dorp. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er mogelijk geknoeid is met de paal. Wil je nou meer nieuws? Dat kan via gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we ook nog heel eventjes op de weg. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Daar staat 13 kilometer. Daar doe je 22 minuten over, want daar is een ongeluk gebeurd. Veel succes!
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Ja, ja, Dirk is door supermarkt. Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing.
9: Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Thuis in Gelderland.

0: Radio Gelderland. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kom maar even bijpraten, hè?
1: Ja, het nieuws in buiten Gelderland, zal ik maar zeggen. Je hoort het vaker. Mensen die zitten met een rekening van de dierenarts van honderden of zelfs duizenden euro's. Vooral bij spoedzorg buiten kantooruren kunnen die rekeningen snel oplopen. En volgens de autoriteit Consumentenmarkt heeft dat deels te maken met de commercialisering van praktijken en de toename van het aantal ketens. Die zouden meer gericht zijn op winst. Het kabinet komt nu met maatregelen om huisdiereigenaren beter te beschermen tegen die onverwacht hoge dierenartskosten. Dierenartsen moeten straks zowel online als in de wachtkamer een actuele tarievenlijst tonen. En ook moeten ze baasjes vooraf aan de behandeling duidelijk aangeven wat het gaat kosten. Maximumtarieven die komen er voorlopig nog niet. We blijven even bij dieren. Er zwemmen niet twee dolfijnen in de Waddenzee, maar toch maar één. Niet een moederdolfijn met kalf, maar één mannetje. Zegt de zogenoemde strandingscoördinator van SOS Dolfijn tegen RTV Noord. Het gaat wel om een heel actieve, dus de verwarring is begrijpelijk. Komt ook doordat hij af en toe op zijn rug zwemt. Dan komt het puntje van de staartvin boven water, waardoor er een tweede dolfijn lijkt te zwemmen, zegt SOS Dolfijn. En volgens die organisatie gaat het goed met het dier, al hoort hij eigenlijk niet thuis in de Waddenzee. En de Brabantse carnavalsband Kapotte Kachels stond vandaag voor de rechtbank tegenover een advocaat van ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me. Nou, oordeel zelf.
2: En zo blij, hoppa, met die pens van mij.
3: Okay.
2: Dus was ik te dik, maar nu heb ik stik.
1: Ja, had er toch wel
0: wat.
1: Toch vindt bandlid Job het onzin dat ze hierom naar de rechter moeten, zegt hij tegen Hart van Nederland.
4: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen goed gaan trekken.
1: Ja, ze stonden dus voor de rechter. Volgens de advocaat van ABBA is Dikke Pens een verminking van het origineel en wordt dat origineel hiermee geschaad. ABBA vindt overigens wel dat het live ten gehore mag worden gebracht als grap, maar vindt het te ver gaan als dat nummer verschijnt bij streamingdiensten waar geld aan wordt verdiend. De rechter doet eind deze maand uitspraak.
0: Rob, dankjewel.

0: Direct, Soldier On, hoorde je op Radio Gelderland. Ik vind Direct nog altijd een van de beste bands die Nederland ooit is overkomen. Je hoorde ze net. Hey Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag inderdaad.
0: Het wordt een beetje raar weer, hè?
1: Ja, ja, zo kun je het inderdaad wel stellen, ja.
0: Ja.
1: Ja, er staat van alles te gebeuren de komende periode. Laten we beginnen bij morgen, of althans laten we eerst maar even vanavond. We hebben natuurlijk best wel een beetje een vochtige, drukkende dag achter de rug. Met flink wat bewolking. En vanavond volgen vanuit het westen geleidelijk brede opklaringen. En er volgt best nog wel een aangename zomeravond met temperaturen nog ruimschoots boven die 20 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 15 op de meeste plekken. En dan, ja, als we dan naar morgen gaan kijken, dan begint het eigenlijk allemaal. Dat gaat meteen een opvallend warme dag worden met temperaturen die op grote schaal 29 of 30 graden gaan aantikken. Dus tropische temperaturen verwacht ik morgen op meerdere plekken in de provincie. Groot gedeelte van de dag verloopt gewoon droog en ronduit zonnig met maar weinig wind. Dus het voelt ook echt wel warm en een beetje benauwd aan. En dan morgenavond, dan moeten we rekening houden met enkele pittige regen- en onweersbuien die vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. Ja.
0: Koelt het dan ook heel erg af, Berend, morgenavond?
1: Ja, tijdens zo'n bui wel, inderdaad. Dan kan het zomaar binnen enkele minuten zo'n 10 graden afkoelen. Als het echt even stevig doorplenst.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is misschien wel eventjes verfrissend. Maar zodra het ook weer droog is geworden, dan blijft die temperatuur, of loopt die temperatuur weer heel snel op. En het blijft ook dan wel echt wel aan de broeierige kant. Want in de nacht naar vrijdag bijvoorbeeld wordt het niet veel warmer meer dan zo'n 18 graden op de meeste plekken. Dus dat is een beetje zo'n plaknacht.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ja, dat is, ja, dat is niet heel lekker. Ik vind het zelf ook verschrikkelijk eigenlijk. Maar goed,
0: ja.
1: Het is helaas ook niet de enige. Want de dagen daarna, vrijdag overdag, dat wordt de heetste dag van deze week. Met temperaturen die op grote schaal de 33, misschien wel de 34 graden gaan aantikken.
0: Ja, ik heb vrijdag een bruiloft. En
1: Nou ja, kijk, ze krijgen dan wel echt volop zomerweer. Maar dit is gewoon te heet voor een bruiloft,
0: ja,
1: als je het mij vraagt. Want die hoge luchtvochtigheid is ook niet heel lekker. Het voelt echt benauwd aan ook vrijdag. Ja, ja. En als het helemaal tegen zit, dan krijg je in de loop van vrijdagmiddag ook nog te maken met een zeer stevige onweersbui. Dus ja, het is allemaal interessant, maar niet voor iedereen even lekker. Nee, want ook in het weekend blijft het heel warm met temperaturen rond de 30 graden. En daarbij is het ook gewoon nog dagelijks heel erg vochtig. En de nachten, ja, die koelen ook maar amper af. Veel kouder dan een graad of 20 wordt het in de nachten niet meer. Dus het is, ja, we staan aan de vooravond van een hele warme periode met niet alleen afzonderlijk hoge temperaturen, maar ook ja, flink wat benauwdheid.
0: Ik ga me er mentaal op voorbereiden. Berend Weerplaza, dankjewel.
1: Doei, doei.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. VanDamWonen.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
4: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleep Reverbis.
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
4: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertus-tunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan kijken we nog heel even hoe het gaat op de weg. Ja, op sommige plekken niet zo heel goed. Namelijk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer, daar staat 10 kilometer. Daar doe je 29 minuten over. Dan ook nog op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 14 kilometer. Doe je 25 minuten over. Daar is een ongeluk gebeurd. Maar de weg is weer vrijgegeven.
10: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
11: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Ja, is toch wel een van mijn all-time favorites, hoor. Michael Jackson, Beat It, hoorde je op Radio Gelderland. Rob, wat vind jij van Michael Jackson?
1: Ja, wat mag je daar nog van vinden? Dat is een beetje de vraag ook, hè? Nee, maar zijn muziek, die is zeker tof.
0: Nou, gelukkig. Dan kan ik vredig slapen met dat idee, ja. Rob. Hey, vertel, jij hebt hier en daar nog wat nieuws voor mij.
1: Ja, uit Gelderland. Die Damse ondernemers die bereiden zich voor op die anti-AZC-demonstratie van vanavond. Om 7:00 begint in het centrum van Die Dam een wandelmars tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En PVV-leider Geert Wilders zal daar ook een toespraak houden. Voor de zekerheid sluiten winkels eerder. Worden daar reclameborden naar binnen gehaald en terrassen leeggeruimd. Gemeente Montferland heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder het afsluiten van delen van het centrum voor verkeer. En

0: Ook is inwoners gevraagd om spullen uit hun voortuintjes te halen. Voor de zekerheid. De supermarkt in Almen, dat is in de gemeente Lochem, blijft behouden door inspanningen van de dorpsraad. Die winkel gaat verder als stichting. Het gebeurt onder de naam Stichting Nolberwinkel Almen. Die biedt ook een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Almen telt rond de 1200 inwoners. En behoud van die supermarkt is erg belangrijk voor het dorp, zegt Ramon Hesselink van de dorpsraad tegen Regio 8.
1: Het is een enorme sociale verbinding wat hier ontstaat. En die enorme leefbaarheid van het dorp met z'n meebrengen. Heel mooi, toen we het bekend maakten, was er een van de mensen die op de avond hier was. Die zegt, nou, nu kan ik eindelijk op zoek naar een huis in Almen. Want jullie hebben een supermarkt. En dat heeft me tot nog toe altijd tegengehouden om hier te gaan wonen.
0: Ja, toch wel heel belangrijk, een supermarkt voor zo'n dorp. De mobiele flitspaal in Gaanderen, die de afgelopen tijd bijna 15.000 bonnen opleverde en daarmee ook veel discussie, is verplaatst naar net buiten het dorp. Gisteren bleek dat die paal onklaar was gemaakt door stickers op te plakken. Volgens het Openbaar Ministerie, dat gaat over de paal, heeft de verplaatsing daar niets mee te maken, maar verhuist een mobiele flitser om de ongeveer 2 maanden. En zou die flitser dus volgens schema juist vandaag verplaatst worden? De paal staat nu net buiten de bebouwde kom aan de Rijksweg tussen Gaanderen en Doetinchem. Daar mag je 80. En niet iedereen die zou daar zich eraan houden.
2: Oh, sorry Rob. Ik was aan het slapen.
0: Dat maakt niet uit. Moet ook gebeuren.
2: Ja, ik denk even bijkomen. Excuus.
0: Nee, tot zover.
3: Ja, en terecht. Ik zou het niet doen, maar ik snap het wel dat mensen het wel doen.
4: Ik zou het niet doen, maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden om eerlijk te zijn.
5: De frustratie over de flexflitser zit hoog bij de Achterhoekers. Daarom snappen ze het wel dat iemand onder andere stickers op de lenzen heeft geplakt. De snelheidsmeter is er al weken het gesprek van de dag. En dat blijft niet beperkt tot de dorpsgrenzen.
3: Nou, ik zat pas bijvoorbeeld ergens in een wachtruimte te wachten.
0: Ja, dat was die flitspaal in Gaanderen. Nog even, tot zover.
2: Rob, dankjewel.

soms moet een guilty pleasure wel kunnen, toch? Rupert Holmes, Escape, de Pina Colada Song, hoorde je op Radio Gelderland. Hey, even iets minder bericht, waar ik het toch wel graag even met je over wil hebben. Walter Perezader, een van de oprichters van de Amerikaanse band Chicago, is overleden, dat lees ik net. Hij richtte Chicago op in 1967 en speelde saxofoon, fluit en klarinet. En hij was echt op heel veel wereldhits te horen, namelijk deze, If You Leave Me Now. Nou ja, ik denk dat kan ik niet helemaal aan me voorbij laten gaan. De muzikant werd 81 jaar en leed al jarenlang aan de ziekte van Alzheimer.

0: werd 81 jaar, een van de medeoprichters van Chicago. Je hoorde ze op Radio Gelderland. Iedereen die vanaf volgend jaar de leeftijd van 60 jaar bereikt, kan zich gratis laten vaccineren tegen gordelroos. Maar ben je ouder dan 60, dan geldt die regeling niet en moet je zelf diep in de buidel tasten voor een prik. En dat terwijl het kans op risico, dat de risico op gordelroos juist stijgt naarmate je ouder wordt. En als je het eenmaal hebt gehad, is er een redelijk grote kans dat de pijn blijvend is. Een verslag van Jeroen Mekel.
1: Veel mensen denken na de waterpokken in hun kindertijd nooit meer aan het virus. Toch blijft het levenslang in het lichaam aanwezig. Jaren later kan het opnieuw opspelen in de vorm van gordelroos, zoals ook Peter Belien uit Eerbeek ervaart.
2: Een brandend gevoel, fors brandend gevoel. Een beetje te vergelijken met als je een dagje te veel in de zon hebt gezeten. En gek genoeg, dat went eigenlijk het eerste of het makkelijkst, omdat dat continu is. Wat niet went, is dat er ook regelmatig zeg maar, pijnscheuten in dat gebied. Bij mij is dat dan met name de ribbenstreek. En dan lijkt het alsof je gebroken zijn of flink gekneusd. En dat is ellende.
1: Volgens pijnspecialist Michel Ter Hegge ontstaat de pijn door beschadiging van zenuwen tijdens een gordelroosinfectie.
3: En bij oudere mensen is het ook zorgelijker, omdat het nog een ander beeld kan ontstaan. En dat noemen we dan weer met ingewikkeld postherpetische neuralgie. En dat is dus eigenlijk pijn na gordelroos. Die komt door beschadiging van die zenuw door de gordelroos.
4: Dus dan de gordelroos is dan weg, maar de pijn die blijft?
3: Klopt.
1: Een vaccin biedt uitkomst om deze langdurige zenuwpijn te voorkomen. Maar de twee benodigde prikken kosten nu vaak tussen de 400 en 500 euro. Het kabinet wil vanaf 2027 mensen die 60 worden gratis vaccineren. Maar volgens de patiëntenorganisatie is dat niet genoeg.
2: Niet alleen de 60-jarigen. Want nu is het alleen als je 60 jaar en een maand bent. Het is een kwestie van jammer. Dan mag je zeg maar zelf die 400 of die 550 euro ophoesten. En ook mensen vinden dat gewoon te veel. En die denken, nou, ik neem dat risico maar dat ik niet bij die 20% ga horen.
0: Ja, samenwerkende oudere organisaties dringen erop aan om vaccinatie ook gratis te maken voor kwetsbare groepen en om mensen met een laag inkomen financieel tegemoet te komen.

0: Van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
6: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
7: Mijnleesbril.nl.
8: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: We kijken even naar het weer in Gelderland. Vanavond klaart het steeds meer op en zwakt de wind af. Het is nog lang aangenaam. Morgen schijnt de zon, flink met temperaturen van 28 graden... bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Een lokale onweersbui is in de avond niet uitgesloten. Dan nog even het belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een jongen op een brommer gewond geraakt bij een botsing met een auto. Hij reed tegen de achterkant van de auto aan en schoot door de achteruit. Daarna is hij door de ambulance nagekeken. In Bennekom hebben 4 overheden hun handtekening gezet onder de aanpak Veluwe. Een plan om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Het project heeft een budget van €300 miljoen, maar er zijn zorgen over de lengte van de bufferzones rondom de Veluwe. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Ja, er is hier en daar wel wat hommeles. Namelijk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer, 12 kilometer, daar doe je 36 minuten over. Dan ook nog de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, 2 kilometer. Vanwege een politiecontrole doe je 30 minuten over. Dan nog de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 13 kilometer, doe je 29 minuten over. Veel succes.
11: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat,
18: Vastned is er voor jou. See you there. Vastned.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
20: Thuis in Gelderland.

0: sufrimiento. Wel toepasselijk, hè, Rob? Met de komende temperaturen. Ik krijg het altijd als ik
1: gewoon
0: dit
1: een soort plaat. Ja. Ja. Geen idee wat die zong trouwens, hoor.
0: Maar. Ik ook niet. Nee. Misschien gaat het wel over iets heel deprimerends.
1: Kou.
0: En zitten wij hier te lachen. Nee, ik vind altijd op het moment dat ik Spaanstalige muziek hoor, dan denk ik, nou,
1: ja,
0: de zon gaat schijnen, de vakantie.
1: Ik ken het, ja. Ja, een makkelijk bruggetje naar het volgende onderwerp.
0: Je snapt hem, hè?
1: Vanaf morgen wordt het Nationaal Hitteplan weer van kracht in het hele land. Temperatuur kan de komende dagen oplopen tot boven de 30 graden. Met name vrijdag en maandag kan het volgens de KNMI heet worden met maximaal 35 graden. Het hitteplan dat maakt mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert op de zorg voor kwetsbare mensen. We hebben het over ouderen en kleine kinderen. De RIVM raadt aan om voor hen voldoende drinken in de buurt te hebben. Mensen te adviseren vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan. En ook het huis koel te houden. Wat ook de weerman daar straks zei, Joy. Wat zei die over het weer, Gelderland?
0: Ja, dat het echt lekker gaat plakken, hoor. Het wordt benauwd, maar het is ook wel een beetje gek weer. Want het is heel lekker weer in feite. Maar natuurlijk wel benauwd. Maar daarentegen staat er ook weer onweer tegenover.
1: Oh ja, alles krijgen we.
0: Alles.
1: Tegelijk.
0: Yes.
1: Ongeveer. Ja, Joy, ook voor jou nog. Als kattenliefhebber, er is goed nieuws. Vietnamese politie heeft vorige week ruim 400 gestolen katten gered. Die waren in handen van een kattenroofbende. Dat komt een beetje een naar verhaal. Die wilden de dieren slachten om te gebruiken als voedsel.
0: Hey joh.
1: Politie kwam de groep op het spoor na onderzoek naar een golf van diefstallen van huisdieren. Nou, die verdachten hebben inmiddels toegegeven dat ze de afgelopen 3 jaar in heel Zuid-Vietnam katten hebben gevangen, meldt de politie. Het is in Vietnam ook legaal om honden- en kattenvlees te eten, maar verkopers die moeten wel papieren hebben waaruit de herkomst van die dieren blijkt. Het kan niet zo zijn dat ze ineens de huisdieren van mensen daar op het menu hebben staan.
0: Oh, ik word er helemaal verdrietig van.
1: Ja. Voetballer Lionel Messi die heeft gisteravond grote indruk gemaakt tijdens het WK voetbal. Argentijn maakte alle 3 de doelpunten in de wedstrijd tegen Algerije. 3-0 werd het. En zo klonk de Argentijnse commentator bij de 3e goal.
2: González, González para Leo, apuntó Leo.
1: Even God aanroepen en dan nog een keer diep ademhalen. En goal kwam er dan ook nog uit. Het betere werk. Kranten die weten er vandaag ook wel raad mee. Met zin als Messi veroorzaakt een tsunami van verbazingen. Is een eeuwig genie. En ook mooi, Messi is de zon waar het voetbal omheen draait.
0: Nou, mooi. Mooi had ik ze niet kunnen bedenken, Rob. Dankjewel.

0: Roxette, Fading Like a Flower, hoorde je op Radio Gelderland.
1: De Alle 1300 Goed Monumentenlijst.
0: Ja, aan het einde van dit programma Thuis in Gelderland is het gebruikelijk om nog even terug te blikken naar de monumentenlijst. En daarin zijn dus 1300 goed nummers, of goede nummers, excuus. En die heb jij samengesteld, jij als luisteraar van Radio Gelderland. Dan ga ik even kijken naar nummer 906, die is hier uit mijn bingo-machine gerold. En dat is namelijk Roger Whittaker met The Last Farewell. En dat is een van de grootste hits uit de jaren 70. Het lied over een zeeman die afscheid neemt van zijn geliefde werd een wereldhit, verkocht meer dan 10 miljoen keer en bereikt in 1975 de tweede plaats in de Britse hitparade. Toch nog een leuke fun fact. De tekst was oorspronkelijk een ingezonden gedicht van een luisteraar van Whittaker's radioprogramma. Nou, dus mocht jij op zoek zijn naar een leuke fun fact die jij nog op je volgende kringverjaardag wil vertellen, dan kan dat gewoon bij deze, zo in je schoot geworpen. Dankjewel, ik wens je een fijne avond en we spreken elkaar snel.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb natuurlijk.

gezellige goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

De zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: the curse.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats de link.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. De Curaçaose crimineel Shurendi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridwan Taghi in Nederland. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig warm met temperaturen tussen de 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks, bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: Jawel, Congo bedwong de sarrende Portugezen met 1-1. Kaapverdië vernederde Spanje 0-0 en Curaçao scoorde tegen die manschaft. Het WK in Transamerika is een vrolijk feest voor de underdogs. En Nederland heeft ook niet verloren van topland Japan. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. Met in elk geval meer voetbal, want we houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd tegen Engeland en Kroatië. En we duiken diep in het akkoord tussen Iran en de VS, waarvan de details vandaag naar buiten kwamen. Dat doen we met drie buitenlandspecialisten, met Koen Petersen, Ines Polak en Paul Aerts. Theatermaker Beromi speelt een voorstelling over wat het doet met een man als die geen kinderen kan krijgen. En vandaag werd voor het eerst de Groene Griffel uitgereikt. Voor werk dat in kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren wakker kust. De winnaar Lotte Stegeman komt langs met haar boek Wij Beren. Dat tot middernacht, maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Woensdag 17 juni.
4: I'm the boss.
2: Zelfverzekerd verscheen president Trump op de G7-top in Frankrijk. De deal die hij sloot met Iran ziet hij als een grote overwinning.
5: Achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, belooft Trump meedogenloos te zijn.
5: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: De andere wereldleiders waren vooral blij met extra steun voor Oekraïne.
6: Wirklich ein Erfolg in der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft.
2: Want in de strijd tegen Rusland lijken ze ook Trump weer aan hun zijde te hebben.
5: We had a great event, a successful G7 summit. I would say it's one of the most successful.
2: Wie een huisdier heeft, krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een bezoekje aan de dierenarts.
7: Ja, het zijn de vaccinaties.
8: Sterilisatie voor de hond.
9: Onze hond is allergisch.
2: Zo'n bezoek kan nogal prijzig zijn.
9: En daar betalen we per 100 tabletten bijna €200 voor.
2: Het kabinet wil iets doen aan die hoge prijzen. En daarom komt er onder meer...
10: een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden.
2: Want een dure behandeling is volgens dierenartsen lang niet altijd nodig.
11: Als ik alleen maar wil kijken of er iets zit wat ik niet kan behandelen, dan kun je ook zeggen, ik kies ervoor om het niet te doen.
2: Een grote brand verwoestte vannacht een huis in Rijen.
12: Ja, achteruit, achteruit.
2: In dat huis woont een van de bekendste inwoners van het Brabantse dorp.
13: Ik weet wie daar woont, ja. Ja. En ik hoop dat hij niet binnen was.
14: Ja, iedereen kent Kees.
2: Omdat van Kees niets meer is vernomen, houdt ook de burgemeester zijn hart vast.
15: Vele Rijenaren voelen dat met mij. Iedereen denkt gelijk, oh nee, het zal toch niet.
2: Kees grapte zelf altijd dat hem niets kon gebeuren.
16: Onsterfelijk, zoals hij altijd zegt. Ja, triest als de man iets is overkomen.
2: Als er een lichaam wordt gevonden, kunnen de buurt en de burgemeester alleen nog hopen op een wonder.
15: De laatste keer dat ik Kees sprak, hadden we afgesproken dat ik overdag de burgemeester was en Kees de nachtburgemeester. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De rechter moest zich vandaag buigen over dit carnavalslied van De Kapotte Kachels.
17: Ik ben zo blij met die mens van mij. Eerst was ik te dik, maar nu heb ik schik.
2: Het is een kopie van deze hit van ABBA. En ABBA wil de carnavalshit weg hebben, want zo wordt hun eigen lied over liefde en loyaliteit...
18: zeker bij langdurig gebruik, permanent verminkt door een carnavalsnummer over een dikke pens.
2: Tegen beter weten in hoopten de kapotte kachels dat er een oplossing kwam.
19: Ja, we zaten ons wel te verbijten. Ze stonden duidelijk niet open om er samen uit te komen.
2: Nog voor de uitspraak er is, werken ze al aan een nieuwe hit... die hopelijk net zoveel aandacht oplevert.
20: Zou zomaar eens een parodie kunnen worden. Zou zomaar eens niet kunnen worden. Kan ik alle kanten op.
21: Ben zo blij.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
22: Volgens mij denk ik trombose.
23: Mooi hè, die trombone.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
24: Politiek en bestuurlijk Groningen staan op zijn kop, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is een nog vertrouwelijk rapport waarin netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe kerncentrales die het kabinet wil het allerbest in de Eemshaven kunnen worden gebouwd. In het noorden zijn ze woest om deze vertrouwensbreuk, want eerder had het kabinet gezegd Groningen te willen ontzien.
2: Het kabinet wil in september de knoop doorhakken over de locatie van twee nieuwe kerncentrales en ziet zich door het advies geconfronteerd met een dilemma. In het noorden zijn ze helder. Die kerncentrales komen er niet. De regio heeft eigen energieplannen voor aanlanding van wind op zee en waterstof. En die laten we niet doorkruisen, zegt wethouder Dijkhuizen van de gemeente Eemshaven.
24: Er is achterstallig onderhoud in Nederland bij veel vitale infrastructuur, zoals viaducten, snelwegen en bruggen. Het gevolg van jarenlang vooruitschuiven. Rijkswaterstaat heeft alarm geslagen en NRC ging op onderzoek uit bij een van de belangrijkste bruggen van ons land, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Dagelijks gaan hier 2,5 miljoen voertuigen overheen.
2: De brug ligt er afgebladderd bij. De 1,5 miljard euro voor de renovatie is inmiddels zeker gesteld. Op de vraag van de journalist of dat niet een beetje veel is voor het verven van de brug, volgt een rondleiding waaruit blijkt dat het herstellen van deze uit 5 delen bestaande brug een complexe klus is waar jaren overheen gaat en waar in eerste instantie geen enkele wegenbouwer zich aan wilde wagen of vertillen.
24: Het nieuws dat de Noorse kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan brengt bij Babette van Daal herinneringen naar boven die ze nooit meer zal vergeten. 10 jaar geleden lag ze zelf op de operatietafel voor een dubbele longtransplantatie, zegt ze in de Telegraaf. En terwijl haar jonge kinderen lagen te slapen, stapte ze midden in de nacht in een ambulance. Ik wist niet of ik ze ooit nog terug zou zien.
2: Komende zomer is het precies 10 jaar geleden dat Van Daal haar nieuwe longen kreeg. En tot haar eigen verbazing gaat het nog altijd uitzonderlijk goed. Alle controles zijn goed. Mijn artsen kijken soms naar de uitslagen en zeggen dan bijna verbaasd: het ziet er nog steeds hartstikke mooi uit.
24: In Haarlem werd de Oosterstraat groot nieuws toen een jongen van 11 een dreigbrief kreeg omdat hij een regenboogvlag aan huis had opgehangen. Lezen we in het AD. Zijn aangedane moeder schreef erover in de buurt-app en wat toen gebeurde verwarmde de hele straat.
2: De buren Ineke en Yvonne lieten het er niet bij zitten en besloten in actie te komen. Ze mobiliseerden de hele straat en een paar dagen later hing de Oosterstraat vol met regenboogvlaggen. Zoals Ineke het zegt: je komt niet aan die lieve jongen. Je komt niet aan onze straat.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En voetbal, we gaan naar Chris Wobbe.
0: Want er is gescoord door Engeland. Jude Bellingham aan het begin van de tweede helft zet de Three Lions, zoals de bijnaam van het Engels nationale voetbalteam is, opnieuw op voorsprong. Nu een hoekschop, want Bellingham was opnieuw gevaarlijk.

Harde, die het schopte tot de finale in 2018. De bronzen medaille pakte 4 jaar later in Qatar. En nu toch weer prachtig voetbal liet zien. Wordt afgewisseld door de jonge garde, waarvan er 2 doelpuntenmakers zijn. De een is Baturina, de andere is Moussa. Maar bij het begin van de tweede helft is het opnieuw Engeland dat toeslaat. 3-2, doelpunt Jude Bellingham.

0: Ja, dat is een hele originele ABBA, Summer Night City. Vrijdag zou het zover moeten zijn. Dan moeten de Verenigde Staten en Iran in Genève een vredesakkoord gaan ondertekenen. Als er tenminste niet meer iets gebeurt dat nog roet in het eten gooit. We nemen ruim de tijd voor een vooruitblik en een analyse van het principeakkoord dat vandaag is uitgelekt aan nieuwsorganisatie Bloomberg. Want welk land komt hier het beste uit? Ik begroet onze drie gasten. Amerika-deskundige en VVD-senator Koen Petersen, voormalige Israël-correspondent Ines Polak en Midden-Oosten-deskundige Paul Aarts, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen even bij de Verenigde Staten. Koen Petersen, heeft Amerika bereikt wat het wilde?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel, want een belangrijke doelstelling was om de nucleaire ambities van Iran af te toppen. En dat is volgens het document dat nu bekend is geworden gebeurd. Iran ziet af van de ontwikkeling en het aankopen van nucleaire wapens. Dus dat is goed nieuws. Maar andere zaken die Amerika belangrijk vindt, die zijn minder uit de verf gekomen. Amerika heeft bijvoorbeeld gezegd bij monden van Trump dat er nooit geld naar Iran zou moeten gaan. En dat gebeurt nu wel.
0: Ja.

0: Dus het is een gemengd beeld.
1: Ja, ik herinner mij ook toen de oorlog begon dat Amerika beloofde eigenlijk te helpen het leiderschap van Iran weg te bombarderen.
0: Ja, dat is volledig van de ambities verdwenen. Trump heeft gezegd met de luchtaanvallen, dit creëert de omgeving voor de bevolking om op te staan. Dat is niet gebeurd, dat was ook te voorzien. Ja. Inmiddels is dat helemaal uit de teksten verdwenen.
1: Ja.
0: Waardoor de verzetsgroepen die het Iraanse regime bestrijden vanuit de Iraanse gemeenschap buiten Iran teleurgesteld zijn dat die ambitie is komen te vervallen.
1: Ja, en je zei er zou nooit geld gaan van de VS naar Iran. En nu wordt er een bedrag van 300 miljard maar liefst vrijgemaakt. Gaat Amerika opdraaien voor dat enorme bedrag?
0: Nee, niet voor dat bedrag. Dat wordt bijeengebracht door andere landen. Amerika heeft gezegd, daar gaat geen cent Amerikaans geld naartoe. Maar tegelijkertijd zegt Amerika ook dat ze de sancties zullen opheffen die nu tegen Iran gelden. En dat zijn sancties die zowel in het leven zijn geroepen om de Iran te straffen voor nucleaire ambities, maar ook voor terroristische activiteiten. En dat betekent toch dat de facto bevroren geld teruggaat naar Iran op enig moment. Niet direct, maar dat is wel in de toekomst voorzien.
1: Ja.
0: En dat Iran mee kan doen in de internationale economische gemeenschap. En dat zijn zaken waar Trump zich altijd tegen heeft verzet. Toen precies. Obama dat wilde afspreken en nu alsnog zelf daar zijn handtekening onder zet.
1: Ja, in 2015. Paul Aert, wat levert dit akkoord volgens jou op voor Iran?
2: Nou, heel wat. Ik denk dat de meeste concessies die gedaan zijn, voor zover we dat kunnen vaststellen, hè, want het is een heel vage raamtekst, kan nog veel veranderen, ook morgen nog. En daarna die 60 dagen onderhandelingen. God mag weten wat er nog allemaal gaat veranderen. Maar ik denk dat Iran wel hier goed uitspringt. Niet per se een winnaar. Ik hou niet zo van de termen verliezer en winnaar. Maar het is wel met een enorme prijs gekomen. Want Iran is natuurlijk met name economisch, militair, maar ook wat betreft diplomatieke relaties met zijn buurstanden natuurlijk. Die zijn veel slechter dan ze ooit geweest zijn. En met name de economie heeft een enorme dreun gekregen. En het is maar de vraag of die $300 miljard, waar Koen het net over had, of dat überhaupt voldoende is om de schade te herstellen. Maar ik denk wel dat dit deze raamtekst bijna door Iran geschreven is, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind ook de kwalificatie van Koen dat het een gemengd beeld is, dat vind ik wel een eufemisme van de eerste orde.
1: En die Ayatollah zit er ook gewoon nog.
2: Ik hou niet van het benadrukken van Ayatollah. Het regime in Iran is geen regime van Ayatollahs. Het is een regime van militairen. Waar weliswaar een opperste leider, Mojtaba Khamenei, aan het hoofd staat. Maar het regime is vooral een militair regime. Een goed, militaire dictatuur.
1: Maar die militairen zitten er nog.
2: Zeker, en die zijn ook sterker dan ze waren. En hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen. Wat gereflecteerd wordt hier in dit verdrag, of in deze raamtekst.
1: Ja. Wat opvalt, vind ik, bij het lezen van die 14 punten, is dat Israël eigenlijk in het akkoord niet wordt genoemd. Is dat ook een overwinning voor Iran?
2: Zonder meer. We gaan het erover hebben zometeen, denk ik. Het slaat zelfs in clausule 1, heb ik gelezen. En dat is wel heel relevant voor Iran. Want Iran vindt dat de link met Libanon en Hezbollah heel belangrijk is. En Trump is daarin meegegaan, tot mijn verbazing, moet ik zeggen. Dus ja, of hij zich daar ook aan houdt en wat dat verder betekent in de praktijk de komende weken en maanden, dat moeten we nog afwachten.
1: Ja. Ines Polak, Israël zat dus niet aan die onderhandelingstafel. Hoe valt dit akkoord nou in Israël?
3: Belabberd. Ja, heel slecht. Ze hebben het over desastreus. Het is precies de pluspunten die Paul net noemde, worden in Israël natuurlijk gezien als verliespunten. De voornaamste gevoel is, Trump heeft ons het karwei niet laten afmaken. Netanyahu wil natuurlijk doorvechten. Overigens wel interessant, wat jij ook net zei, van er is een militaire klap toegebracht aan Iran. Dat verkoopt Netanyahu natuurlijk nu als zijn grote overwinning. Maar eigenlijk, ik heb niemand in Israël gehoord die hier positief op is. Ze zeggen allemaal, alle doelstellingen die we hadden, regime change, nucleaire wapens, de raketten, de bondgenoten van Iran uitschakelen. Is allemaal niet gebeurd. En Israël bevindt zich eigenlijk nu, wat is het, 2 jaar en 8 maanden na die 7e oktober, op alle fronten, sinds de aanval van Hamas, op alle fronten in een situatie die, wat Israël betreft, eigenlijk een enorme nederlaag is.
1: Ja.
3: Ze hebben Hamas niet kunnen ontwapenen, Hezbollah zit er nog. Iran is waarschijnlijk sterker erop geworden, qua radicaler qua regime. Dus in die zin is het echt, wat je hoorde in Israël de afgelopen tijd was, Trump heeft ons weggehouden bij de onderhandelingen, en wie niet aan tafel zit, die wordt als gerecht opgediend.
1: Ja, zeker. En wat zegt dit akkoord over de relatie tussen Amerika en Israël, tussen Netanyahu en Trump?
3: Nou, het is duidelijk dat Trump de laatste tijd afstand heeft genomen van Netanyahu. Hij zegt het niet hardop dat hij hem in die oorlog heeft gesleurd, want dat zou betekenen dat hij niet de baas is. Hij is nog altijd de baas. Maar wij horen veel over die gesprekken waarin Trump dan Netanyahu uitmaakt voor, ik weet niet wat, met het F-woord ertussen. De meest betekenisvolle tekst was een interview van Trump aan ABC, waarin hij eigenlijk zei, ik weet niet of Netanyahu nog wel in de running blijft. Misschien stopt hij wel. Ja. Hij heeft een lange carrière achter zich. Hij is een oorlogspremier. Nou, die oorlog hebben we nu gewonnen. Hij hoeft niet meer. Met andere woorden, een soort doodskus van Netanyahu heeft afgedaan.
1: Ja, Koen Petersen, wordt dat ook zo in Amerika gezien, dat Trump probeert zich te ontdoen van Netanyahu?
0: Nou ja, het is wel duidelijk dat Trump de afgelopen dagen veel positiever over het Iraanse regime heeft gesproken dan over Netanyahu en Israël. En dat wordt wel opgevallen. En je ziet ook dat conservatieve politici de afgelopen dagen, toen die eerste fragmenten van de overeenkomst begonnen te circuleren of rond te zoomen, ook wel afstand hebben genomen van Trump. Door vooral af te vragen van, god, doet Trump Israël en de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet in de uitverkoop?
1: Uh-huh.
0: Ook bijvoorbeeld van Lindsey Graham, de senator uit South Carolina, die altijd heel erg nauw met Trump verbonden is. Dus je ziet daar wel twijfel ontstaan of Trump hier uiteindelijk het goede mee heeft gedaan. Maar Trump heeft dit met name ook gedaan omdat hij onder politieke druk staat, zowel economisch gezien, omdat Amerika ook leidt onder die hoge olieprijzen. En de tussentijdse verkiezingen aankomen waar de democraten en opponenten goede zaken kunnen doen als hij zo impopulair blijft als hij nu is. En dat heeft Trump ook wel genoodzaakt om stappen te zetten om hiervan af te zijn, zodat hij met zogenaamde resultaten verkiezingen in kan en hopelijk voor hem die kiezers daarvan kan overtuigen.
1: Ja, Paul Aert?
2: Ja, ik heb moeite met de redenering dat de VS op weg is om zich te ontdoen van Netanyahu. Maar stel dat dat zo zou zijn, en dat is nog lang niet zo, stel dat dat zo zou zijn, wie komt er dan in de plaats van Netanyahu? Bennett, Lapid, noem maar op. Er zijn nog een paar meer mannen. Het zijn allemaal mannen trouwens die echt te doen. Dat geldt ook voor Israël. Die hebben niet heel veel andere standpunten dan Netanyahu als het gaat om Iran en als het gaat om Libanon. Dus zouden we er zoveel mee opschieten?
1: Ines, mee eens?
3: Helemaal mee eens. Sterker nog, ik denk, als ik alle verliezen bij elkaar optel, we hebben Hamas en Hezbollah en Iran, eigenlijk is Israël zelf de grote verliezer na die 2 jaar en 8 maanden. Het heeft zichzelf verloren. Het is de weg kwijt. Het kan alleen nog maar als een wildeman in het rond slaan. En wat er nu gebeurt is, Netanyahu wordt door de oppositie van links en van rechts afgerekend op het feit dat hij zich nu gedraagt als de vazal van Trump, terwijl ze eigenlijk die oorlog moeten voortzetten. Wat dat betreft, overigens is de nieuwe naam aan het firmament, het is IJzenkot. Ja. Dat is degene die waarschijnlijk de komende verkiezingen de beste kans maakt, hoewel het helemaal niet zeker dat is dat hij er dan ook in slaagt om nog een coalitie te vormen.
1: En is dat een geestverwant van jou?
3: Nee, ze zijn geen geestverwanten in die zin dat ze zijn allemaal anti-Netanyahu vanwege diens gedrag ook. IJzenkot is een oud-generaal, behoorlijke ijzervreter, maar sociaal weer dan linkser. Iets andere manier van doen. Het geestverwant in de zin van dat ze, kijk, heel Israël, nou, ik overdrijf nu, het is niet heel Israël, maar 80% van de Israëli's, die hebben nu het gevoel dat ze bedreigd worden, helemaal rondom, door iedereen, en alles, dat ze Amerika kwijt zijn, dat ze de wereld kwijt zijn, en ze kunnen alleen nog maar zich richten op we moeten sterk zijn en hard toeslaan. En dat is eigenlijk ja, de sfeer die er heerst.
1: Ja, Koen Petersen, een belangrijk punt ook in die overeenkomst is dat Iran belooft geen nucleaire wapens meer te zullen maken. Maakt dat indruk op de Amerikaanse kiezer? Leeft bij hen die enorme angst voor een atoommacht aan de andere kant van de wereld?
0: Nou, ik denk dat hij meer leeft bij Trump dan bij de gemiddelde kiezer. En je zag ook vanaf het begin dat die oorlog in Iran bijzonder impopulair was. Ook binnen de eigen achterban van de Republikeinen van Trump. Maar wat je bij die Republikeinse achterban wel zag, dat ze het niet eens waren met het voeren van die oorlog. Maar dat dat geen reden is geweest om afstand te nemen van Trump. Trump heeft een aantal kandidaten gesteund bij voorverkiezingen. En dat was de gelegenheid voor Republikeinse kiezers om als signaal af te geven dat ze ontevreden zijn met Trump. Maar eigenlijk hebben praktisch al die kandidaten die door Trump zijn gesteund ook die voorverkiezingen gewonnen. Dus dat laat zo'n positie in die Republikeinse partij nog steeds kwalificeren als sterk. Maar om de verkiezingen te winnen heeft hij ook die middenkiezers nodig. En die zijn een overgrote meerderheid tegen deze oorlog. Ja. En niet alleen die oorlog, maar ook tegen de hoge benzineprijzen, waardoor ze uit die bestaanszekerheid discussie toch geneigd zijn om Trump los te laten bij die tussentijdse verkiezingen.
1: Ja, helder. Paul Aerts, een ander belangrijk punt is natuurlijk de kwestie Libanon. Nou, in principe zou Israël nu moeten stoppen met het bestoken van Libanon. Verwacht jij dat stand houdt?
2: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Of ik ben bang dat dat niet gaat lukken.
1: Want?
2: Israël heeft zich zo ingegraven. Misschien moet je zelfs zeggen letterlijk ingegraven.
1: Ja, zoals
2: in een groot deel ten zuiden van de Litani-rivier. Dat het mij niet aannemelijk lijkt dat Israël daar op aanvraag of bevel van Trump zich daaruit gaat terugtrekken. Ja. En dat ze zelfs misschien wel met bombardementen op het zuiden van Beirut doorgaan op een gegeven moment. Zolang Trump niet de daad bij het woord voegt. Hè. Trump scheldt Netanyahu dan wel uit. Hebben we heel veel over gehoord de afgelopen dagen. Maar vervolgens doet hij niks om Netanyahu tot de orde te roepen. En zolang hij niks doet, weet Netanyahu, ik kan ermee doorgaan.
3: Ja, het laatste nieuws wat ik vanavond op de Israëlische radio hoorde is dat er nu gepraat wordt over mogelijke vermindering van de troepenaanwezigheid van de Israëliërs in Libanon als een soort compromis. Ik zie niet dat Israël daar helemaal vertrekt, want Netanyahu zit wat dat betreft klem. En hij zit echt klem wat dat betreft tussen Trump enerzijds, die wil waarschijnlijk dat hij weggaat, maar dan nog niet echt op aandringt. En anderzijds heeft hij een bevolking in het noorden van het land die zegt, als wij daar weggaan, dan staat ons eenzelfde lot te wachten als bij de in het zuiden waar ze door Hamas werden overvallen. Dus hij zit echt klem wat dat betreft. Het is voor hem niet zomaar een oplossing. En het enige oplossing zou zijn dat er wordt op het ogenblik onderhandeld tussen Israël en Libanon, dat daar wel iets uitkomt. Aan de andere kant denk ik dat voor Netanyahu Libanon nog een mogelijkheid is om op de een of andere manier het akkoord met Iran te torpederen.
1: Ja. En Koen Petersen, wat verwacht je zal de reactie van Trump zijn als Netanyahu wel doorgaat en zijn leger blijft inzetten in Libanon?
0: Nou, Trump begint altijd onderhandelingen en overleggen met een dreigement. Dus dat zal ongetwijfeld doorgaan. Tegelijkertijd ziet Trump ook dat de steun in het algemeen voor Israël in de VS nog steeds significant is. Ja. Dus de mogelijkheden om Israël volledig te laten vallen zijn zeer beperkt. Ook gelet op de innige banden. Dat kun je niet binnen een paar dagen compleet laten kantelen. Dus mijn verwachting is dat als er wat meer rust weer in de situatie komt, dat Trump vergeten is dat hij Netanyahu heeft bedreigd. En dat hij dan weer op een normalere manier met Netanyahu zou omgaan.
1: Ja.
0: Zoals hij dat eigenlijk als president altijd heeft laten zien in relatie met anderen. Het is een scheldpartij en dreigementen om te beginnen. En zodra er weer een beetje rust op de lijn is, dan zijn dat opeens van grote vrienden. Dus ik sluit niet uit dat uiteindelijk vanuit Trump dat ook de houding zal zijn.
1: Ja. Een laatste ding dat ik zo opvallend vond in dat 14-puntenplan. Opeens duikt daar de VN-veiligheidsraad op.
2: Mm-hmm.
1: Moet de resolutie, moet dit akkoord dan bekrachtigen? Waarom wordt die VN-veiligheidsraad erbij gehaald als het een bilateraal akkoord is?
2: Nou, Dat is ook gebeurd rond Gaza. Hè? Daar is ook een Veiligheidsraadresolutie heel erg doorheen gemanipuleerd.
1: Maar Trump heeft nooit enig ontzag voor de Veiligheidsraad?
2: Nee, in dit geval blijkbaar wel. Misschien is het ook wel iets wat door de Iraniërs is opgedrongen. Vergeet niet dat Iran heel erg hecht aan wat dan heet het internationaal recht. Trump hecht daar minder aan, zoals we weten. Dus ik denk dat er ingefietst is door de Iraniërs.
3: Maar als ik daarbij aan mag sluiten, ik hoorde vandaag ook de uitleg, en die klinkt heel plausibel, dat Iran hierop staat omdat Trump in de tijd het akkoord met Obama gewoon heeft verscheurd. En ze willen een garantie dat dit akkoord overeind blijft, internationaal.
1: Ja, helder. Nog even, Koen Petersen, vrijdag die ondertekening. Wordt dit een historische gebeurtenis?
0: Ik denk dat Trump het zoveel mogelijk op die manier zal presenteren. Maar dat de commentaren in de VS, democraten en opponenten zijn altijd cynisch en kritisch hierover. En republikeinen zijn ook halfslachtig over dit resultaat in hun eerste reacties. Dat het toch heel moeilijk zal zijn om dit echt grootschalig als grote overwinning aan te kondigen. Okay. Dus het zal een ondertekening zijn die voor de rest niet heel erg lang zal blijven hangen.
1: Ja, Paul Aerts, historisch dit?
2: Nee, denk ik niet. Ik denk ook dat het heel snel zal blijken dat dit een heel weinig doordacht document is. Dat er zoveel haken en ogen aan zitten, zoveel vaagheden, dubbelzinnigheden. Dit gaat stranden, ja.
1: Ines?
3: Ja, het doet mij denken aan het Gaza-akkoord. 20 punten, we zijn bij punt 2 beland en dat was het.
1: Oké, nou, we gaan het zien. In elk geval fijn dat we jullie analyse daarvan konden genieten. Dank Paul Aerts, Ines Polak en Koen Petersen.
3: Graag gedaan.

0: Leon Bridges is dat met Better Man. En we gaan nog even naar Chris Wobbe, want die zit bij de wedstrijd Engeland-Kroatië. Chris, is het nog 3-2?
1: Ja, Marcia, het is nog 3-2. We zitten in de 73ste minuut. Moet je eigenlijk 3 minuten van aftrekken, want we hebben net een hydration break gehad. Hè, een onderbreking. Een aantal speelsteden liggen in bijna een tropisch gebied. En het is ook nog eens hurricane season. Dus ja, de weersomstandigheden kunnen nog verraderlijk zijn. Daarom sowieso verplichte hydration breaks. Iedere helft 1. Maar de klimatologische omstandigheden zijn zo verschillend. Dit stadion bijvoorbeeld waarin wordt gespeeld, Dallas, is voorzien van een dicht dak en airconditioning. En die hydration breaks zijn punt van discussie, want die 3 minuten worden natuurlijk op z'n Amerikaans gevuld met reclame. En veranderen wat de sport, terwijl nu Engeland weer komt opzetten. Strafschopgebied van Kroatië in, maar de aanval wordt gestuit. 3 wissels al bij Kroatië gezien, nu ook 3 bij Engeland. De belangrijkste bij Kroatië, Luka Modric, de absolute grote ster. 40 jaar, zijn 6e WK. 199 wedstrijden voor Kroatië. Regisseur op het middenveld werd er afgehaald na 57 minuten. En dat zei toch wel genoeg. Heeft Kroatië de handdoek al geworpen? We gaan het zo zien. We zitten in de 74ste minuut. Engeland 3, Kroatië 2.
0: Ja, 35 plus is een solovoorstelling over hoe het is om als man en als zwarte man geen kinderen te kunnen krijgen. Theatermaker Bill Romy gaat er dit najaar het theater mee in. En vrijdag speelt hij in Rotterdam zijn eerste try-out. Een kort fragment.
2: Wil je wat grappels horen? Misschien zelfs ironisch. Toen ik 1 jaar of 17 was, weet ik dat ik ooit heb gezegd dat wanneer ik een kleine heb, dan kan ik vredig gaan. Wetende dat een deel van mij voort zou leven. Dat zou mijn legacy zijn. En nu denk ik, wanneer ik kom te overlijden, heb ik niet eens kinderen die me kunnen begraven.
0: Nou, welkom bij Romy.
3: Dankjewel.
0: Je zei grappig en ironisch in dit fragment, maar dat is het niet echt, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, want hoe lang weet jij al dat je geen kinderen kunt krijgen?
3: Ik kwam maar een week voor mijn 26e verjaardag achter.
0: Oh, en was dat per toeval of hoe kreeg je dat te horen?
3: Destijds woonde ik samen. Ik was toen zo rond mijn 23ste. Ik was jong toen ik ging samenwonen. En uiteindelijk wil je toch dan de volgende stap wil je maken. En dat was voor ons dan een kleine. En uiteindelijk zie je na een tijdje dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus dan ga je denken van misschien moeten we kijken wat er aan de hand is. En dan eigenlijk net als hoe het ook een beetje binnen de maatschappij is, ga je er meestal vanuit dat dat direct bij de vrouw ligt. Dus het onderzoek wat we hebben gedaan was ook gericht op haar. En uiteindelijk kwam de uitslag en dan hoor je dat het niet aan haar is. En niet gelijk van, joh, dan is het probleem bij u. Maar daar moet dan ook weer een onderzoek voor plaatsvinden. En toen dat onderzoek plaatsvond, kwam het bericht zeg maar van, joh, het is niet mogelijk. U bent niet in staat om kinderen te krijgen. En u bent ontvruchtbaar. En dat was wel, dat was hard om te horen. Op dat moment eigenlijk nog niet echt direct een besef. Je hoort het wel, maar pas met de tijd mee gaat het echt landen.
0: Ja, en was het anders geweest als zij onvruchtbaar was geweest?
3: Nee, ik denk ik denk wat betreft de pijn zal er sowieso zijn. Ik zeg, pijn discrimineert niet wat dat betreft. Dus ik denk dat het verdriet even groot zou zijn.
0: Ja, ja en nu ben je jaren verder. Want hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
3: 41.
0: Wat doet het nu bijvoorbeeld met je als iemand vraagt, goh, jij ook kinderen?
3: Nu dat ik wat meer met de voorstelling bezig ben, kan ik er wat makkelijker over praten. Maar een aantal jaar geleden was dat heel moeilijk. En dan probeer ik me sowieso te distancieren van dat gesprek, voordat die vraag bij mij zou komen. Ga ik misschien, ik weet niet, afhankelijk van waar we zijn, wat drinken halen of.
0: Als het ergens over kinderen ging, dan maakte jij dat je wegkwam.
3: Ja, in principe wel. Voordat ik echt voelde dat die vraag een beetje ook bij jou gaat komen. Of je kan niet echt meepraten in het gesprek. Of als die vraag dan kwam, dan kwam er meestal een leugen. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik zoek even zorgen dat er wat meer stabiliteit in mijn leven komt. Of ik wil nog bij mijn moeder, zeg maar. Dus al dat soort smoesjes ga je dan vertellen om het niet te zeggen wat er echt is.
0: Want?
3: Schaamte. Pijn, maar ik denk voornamelijk de schaamte. En wat je toch een beetje gaat doen, je gaat je eigen gedachten in andermans ogen projecteren. Dat ook al vertel je het niet, dat je denkt ergens toch van, ze weten het. Misschien zien ze het. En dat is gewoon een gedachte. En ook al is dat niet zo, maar dat gaat wel echt in jou. Dat gaat echt in je leven.
0: Ja, en denk jij dat zo ongewild kinderloos, onvruchtbaar. Denk je dat dat anders voelt of iets anders betekent voor mannen dan voor vrouwen? Want je zei net, je verwacht eigenlijk dat het bij de vrouw ligt. Dat hoor je vaker.
3: Ik vind dat moeilijk aan te geven. Ik denk in eerste instantie dat het verdriet er als eerste sowieso bij beide zal zijn. Mm-hmm. Wat het voor mij betekent als man, is dat in het begin je voelt je minder man. Zeg maar, omdat het krijgen van kinderen is uiteindelijk, is dat natuurlijk, bij uitstek is dat niet alles. Maar het is wel iets wat we heel erg linken daaraan. En het voelt dan toch alsof een stukje mannelijkheid van jou weg is genomen.
0: Dus dat niet vader worden, dat veranderde eigenlijk je man zijn?
3: Hoe ik me voelde wel. In het begin. Nu kan ik daar wat beter mee omgaan. Ook natuurlijk omdat een voorstelling me daarmee helpt. En er ook over te praten. En weet ik dat dat natuurlijk niet zo is. Maar de eerste aantal jaren was dat helemaal niet zo. Zeker niet.
0: Kun je beschrijven wat er dan gebeurde? Was het dan dat je gewoon minder macho was? Of dat andere mensen zo naar je keken, dacht je?
3: Ondanks ik zelf niet direct een macho persoon ben, is dat toch wel iets. Ik ben wel iemand die vanuit een ander soort milieu komt, dus met een streetwise mentality. Dus ja, ik kom wel van buiten, om het zo maar dan te zeggen. Ik was wel met de jongens buiten. En dan niet dat wij de stoere super guys waren, maar je voelt je ergens toch wel anders dan de rest.
0: Ja, en denk je dat het anders is voor een zwarte man dan het is voor een witte man?
3: Waar ik voor mij zie dat het anders is, is de manier hoe ze ermee omgaan. Ik heb een tijdje geleden ben ik in contact gekomen met een boek dat gaat ook over ongewenst kinderloos zijn. En je merkt dat er wordt wat luchtiger over gesproken. En misschien is dat wel zelfs fijn. Maar er worden ook misschien bepaalde soort grappen gemaakt die je bij de zwarte gemeenschap niet snel zal zien, omdat het toch iets is wat heel gevoelig ligt, zeg
0: zoals
3: maar.
0: Zoals wat dan?
3: Zoals van, als het bij jou niet lukt, misschien moet ik het dan een keer met jouw vrouw proberen. Dat is niet bij mij gekomen, maar dat soort dingen hoor ik wel binnen de witte gemeenschap.
0: Dat zeggen witte mannen onder elkaar, maar zwarte niet.
3: Nee, dat één, omdat ze weten het niet eens van elkaar. En twee, dat is een grap die we nooit zouden durven te maken. Ja. Echt niet, ja. Zeg maar.
0: Die zou je niet eens durven te maken.
3: Nee, zeker niet.
0: Ze zijn
3: niet
0: harder dan daarin voor elkaar. En waarom wilde je uiteindelijk hier een voorstelling over maken? Want het is heel erg persoonlijk.
3: Ja, toen ik de eerste uitslag kreeg vanuit de arts, en zij ook echt zag dat hoe aangedaan ik was, en toen vroeg zij aan mij van wat ik ermee zou doen. Want ze dacht, misschien zou ik met iemand moeten praten. En toen zei ik al tegen haar van, ik ben een maker, ik maak er wel wat van. En toen wist ik nog helemaal niet in wat voor vorm dat gegoten zou worden. Maar ik heb wel altijd geweten dat ik het op deze manier zou doen. Omdat dat is iets wat mij, dat staat dichtbij voor mij. En ik zie het toch als mijn taak als spreker. Ik heb die gelegenheid om te spreken wat dat betreft. Dus dan denk ik van, dan moet ik daar wat over zeggen. Om het toch bespreekbaar te maken. En wat meer de wereld in te brengen.
0: Omdat het ook anderen kan helpen.
3: Zeker.
0: Ja, precies. Want je bent maker, performer, woordkunstenaar, theatermaker. Je woont en werkt in Rotterdam-Oost.
3: Ja.
0: Je doet ook veel projecten met jeugd, las ik. Zou je voor jouw gevoel nu een ander leven leiden, 41, als je wel vader was geworden?
3: Ja, ik denk als persoon zou ik voornamelijk nog wel grotendeels dezelfde persoon zijn. Ik denk dat het dan voornamelijk zou zijn in hoe je je dagen zou indelen, ook qua werk. Want wat ik nu dan wel heb is heel veel tijd. Soms lijkt het zo, dus ik kan dan ook meer tijd zetten in mijn werk.
0: Ja.
3: En dus ik zie ook bij mijn vrienden van, als ik ze misschien bel, ja, ik moet die jongens even bellen, brengen naar voetbal of even naar zwemmen en dat soort dingen. En ik heb dat niet. Dus dan zijn dat weer uren waarvan ik denk van, oké, dan weet je wat, dan maak ik deze tekst nog wel even af. Of dan doe ik dit nog wel even, zeg maar. Dus het gaat ergens een soort van door.
0: Ja, je hebt meer tijd om hele mooie voorstellingen te maken.
3: Ja, dat onder andere wel zeker.
0: Ja, de try-out van deze voorstelling, 35 plus, die is vrijdag te zien in podium Islimunda in Rotterdam. En dit najaar in het nieuwe Luxor. Heel veel dank voor je verhaal, Beroemi.
3: Dank je wel dat ik er mocht zijn.
0: Ja. Vanmiddag werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. Voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. Winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. En daarin komen de 8 berensoorten op aarde zelf aan het woord over hun leven. Welkom Lotte en gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Het boek ligt voor jou.
4: Ja.
0: Het is prachtig geïllustreerd door Marieke ten Berge. Het juryrapport zegt, dit boek is een geweldige manier om de wereld eens te zien vanuit de ogen van een dier. En dan begint het boek met de woorden, wij zijn smerig, wreed, bloeddorstig en verschrikkelijk.
4: Ja, de bruine beer die gaat er met gestrekt been in.
0: Ja, die gaat er met gestrekt been in. Ja. Je hebt ook een berenkettingje om je hals. Wat heb je met beren?
4: Ja, ik ben al heel erg lang enorm gefascineerd door beren. Het begon al toen ik heel klein was. Ik had een enorme hekel aan poppen. Ik vond poppen heel eng. Ik had toen ook knuffelbeesten. Het waren vooral knuffelberen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. In 2016 ben ik een heel eind gaan fietsen. Van Florida naar Alaska. Dwars door Amerika. En hoe verder ik de bergen introk, hoe meer waarschuwingsborden ik tegenkwam. Dus overal waar ik kwam stonden borden met gevaarlijke weg. Beren, blijf in je auto. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar als je op een fiets zit, is het wat minder. Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam, zo ergens tegen de grens met Canada aan.
0: Want die was heel schattig en aaibaar.
4: Nou, schattig en aaibaar zal ik hem zeker niet noemen. Hij bleef vooral op een veilige afstand, wat ik wel heel prettig vond. Maar hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik was veilig op die fiets op het eindje van hem vandaan. Maar ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Toen dacht je, hier moet ik een boek over schrijven.
4: Dat zat toen al, dat zaadje werd geplant. Ja, en helemaal toen ik er daarna nog de rest van de fiets toch nog 12 tegenkwam.
0: Oh.
4: Dus dat werd alleen maar meer.
0: En het was allemaal onproblematisch.
4: Tijdens die fietstocht was dat heel onproblematisch. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Want ik kwam door gebieden waar beren op veel plekken best wel gewend zijn aan mensen en aan toeristen. Als beren gevoerd worden regelmatig, of mensen zien als etensbron in ieder geval, of als gevaarlijke vijand, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. Het gebeurt heel zelden, maar het is niet uitgesloten.
0: Ja, want ik reisde naar Roemenië, ging daar wandelen in de bergen en werd ook echt wel bang gemaakt door beren. Ook doordat diezelfde week een vrouw door een beer was gegrepen, een Belgische vrouw van 21... en teruggevonden in de vallei met, zoals in de Roemeense krant stond, wonden onverenigbaar met het leven.
4: Ja, dat klinkt vrij gruwelijk. Hè?
0: Ja.
4: In Roemenië heb je een hele beroemde weg. Daar ben je misschien ook overheen gereden. En die weg is berucht om het feit dat er heel vaak beren langs de weg staan. Bruine beren te bedelen om eten.
0: Ja.
4: Maar dat hebben wij dus eigenlijk echt een beetje zelf verpest voor ze, door ze daar steeds eten te gaan geven. En dan vraag je om problemen.
0: Ja, en waarom dacht je, ik moet nu echt een boek voor kinderen schrijven over die beren?
4: Nou, kinderen voorkomen. Ik kom heel veel op scholen natuurlijk. Ik schrijf al jaren kinderboeken. En kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers, dierenfans. Dat zit er echt een beetje van nature in. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Ja, en dat wordt ook in het boek verteld vanuit een ik-persoon. Hè? Dat is het mooie en aantrekkelijke, vond ik ook echt aan het boek. Dat je helemaal vanuit de beer dit verhaal ook heel geestig vertelt. Je beschrijft 8 berensoorten op aarde.
4: Ja.
0: Heb je een lievelingsbeer?
4: Ja, ik vind het heel moeilijk, want ze zijn zo verschillend, die soorten en de individuen daarbinnen natuurlijk ook. Maar ik vind bijvoorbeeld de brilbeer is een heel schuchtere, teruggetrokken, een beetje, bedeesde beer zou je bijna kunnen zeggen. Vind ik prachtig. De honingbeer is een stuiterbal die ik omschrijf als een beetje een ADHD'er zou je misschien kunnen noemen onder de beren. Die scharrelt de hele dag rond, maar uiteindelijk kies ik toch elke keer weer voor die bruine beer die ik zelf ook uitgebreid heb kunnen bestuderen.
0: En waarom die?
4: Want de hoofdverteller.
0: Waarom die?
4: Ik denk dat het deels is omdat ik hem echt het beste ken. Dus ik heb in Alaska in een gebied waar geen mensen komen, waar alleen maar beren leven, met een paar gidsen een paar dagen kunnen kamperen tussen die beren. En daar zag je ze echt in een hele ontzettende natuurlijke habitat, niet verstoord door mensen, niet gewend aan mensen die ze eten geven of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Dus ze lieten ons totaal links liggen en gingen helemaal hun eigen gang. En ik heb 5 dagen lang kunnen zien hoe ze leefden, hoe de moeders met de jongen omgingen, hoe ze achter eten aangingen, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze luierden. Ik heb ze van heel dichtbij leren kennen. Dus ik durfde in de huid van die bruine beer te kruipen. En hij liet me niet meer los.
0: Ja, en wat vertelt die beer ons wat wij nog niet van hem weten?
4: De Bruyne? Of ja, zijn we allemaal zo hun verhalen?
0: Ja, nou, De Bruyne, want die is je hoofdpersoon.
4: Nou, ik vind één mooi ding wel dat mensen heel vaak denken is bijvoorbeeld als een beer rechtop gaat staan, waar beren heel goed in zijn, net als mensen, dat dat echt een beetje een soort van aanvalsbeweging is. Dus als een beer op een afstand, nou ja, zich hoog maakt, dat is linker soep. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer doen beren dat gewoon omdat ze dan hoger staan en beter kunnen zien. Dus ik zag een moeder met haar 3 jongen. En ik zag haar urenlang vissen in de rivier, terwijl de jongen aan de kant zaten. En die stond de hele tijd rechtop, gewoon om zich heen te zoeken naar waar een vis voorbij kwam. Niet meer dan dat.
0: Ja, en is er ook een beer waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt, waarvan je denkt, nou, dat is best wel een eikel, een etterbak?
4: Een eikel, ja. Nou ja, de lippenbeer is een behoorlijke fanatiekeling, maar daar heeft hij een hele goede reden voor. Hij kan namelijk niet zo goed bomen klimmen, dus hij moet zich op de grond verdedigen. Hij komt steeds vaker mensen tegen in India. Mensen en beren wonen daar, nou ja, komen daar steeds dichter bij elkaar in de buurt. En die kan behoorlijk venijnig uit de hoek komen. Ja, daar kan hij ook niet zoveel aan doen, want hij heeft niet echt een vluchtkans. Dus ik zou kunnen zeggen, pittige beer, maar tegelijkertijd, ja, als je dan weer ziet hoe die beer met haar jongen omgaat en hoe die beer eigenlijk heel sociaal is met andere beren, dan kan ik daar ook weer niks tegen hebben. Dus nee, sorry, ik hou van ze allemaal.
0: Alle beren zijn je even lief. En er staan ook al hele leuke weetjes in het boek, zoals over de honingbeer.
4: Ja.
0: Die ruikt heel lekker, zelfs zijn poep. Hoe komt dat?
4: Die doet het heel goed op scholen altijd. Er zit standaard in mijn quiz. Want dat verwacht je natuurlijk niet, dat een beer lekker kan ruiken. Wetenschappers weten het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat het wel echt iets met zijn dieet te maken heeft. Een honingbeer is heel dol op honing. Dus wie weet is dat het. Bewijs is er geloof ik niet. Maar het is inderdaad zo dat hij een beetje zoetig lijkt te ruiken. Zelfs zijn drollen die schijnen dus lekker te ruiken, hebben wetenschappers mij weten te vertellen. En dat is wel ideaal, want ze moeten die poep heel vaak onderzoeken om te kijken wat hij allemaal eet. Nou ja, dan kun je maar beter een welriekend trolletje hebben.
0: Dan maar de honingbeer. En je zegt beren grommen of brullen, behalve de panda. Hoe klinkt dan de panda?
4: Ja, ik kan ik niet helemaal zeggen, maar het is een beetje een ongedefinieerd ander geluid dan een brul. Het is een wat ik zou het niet na kunnen doen.
0: Nee,
4: kan ik je eerlijk
0: want dat
4: vertellen.
0: Wou ik natuurlijk vragen.
4: Ja, nee, sorry, ik moet je teleurstellen.
0: Ja, nee, en maar goed, die panda die is ook weer een apart soort beer.
4: Ja, dat is een totaal ander soort.
0: Beetje de slow-mo.
4: Hij heeft een beetje de reputatie dat het een ontzettende luie sukkel is. Je hebt natuurlijk ook heel veel van die klunzige filmpjes waarin ze de hele tijd uit speeltoestellen vallen enzovoorts. Maar eigenlijk is die panda een ontzettende slimmerd op zijn eigen manier. Die eet alleen maar bamboe, kan die ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal wat hij eet. En dat is een beetje alsof een mens de hele dag bleekselderij zou eten. Dan moet je heel veel van eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus als die panda de hele dag rondjes zou rennen, zou die zichzelf in de voet schieten. Want dan blijft er geen energie meer over.
0: Ja, en nou ja, goed, dit boek ligt er nu. Ben je dan klaar met beren hierna? Of gaan beren blijven die belangrijk in jouw leven?
4: Ja, dit was het eerste boek waar Marieke en ik, we hebben het boek helemaal samen uitgeplozen en samen in elkaar gezet, waarbij Marieke en ik het echt erg vonden dat het af was. We baalden als een stekker. We wilden niet dat het klaar was. Dus we zijn stiekem in ons achterhoofd, los van allemaal andere plannen die we hebben, toch aan het nadenken over nog eentje.
0: Oké, dankjewel. Ik ga nog even naar het voetbal. We gaan nog even naar Chris Wobben. Hoe staat het voor?
1: Slotfase in Dallas. 4-2 inmiddels de voorsprong voor Engeland. Rashford maakte hem uit de omschakeling. De voorzet was van Rodgers. Snelle aanval en van heel dichtbij. Rashford dus op 4-2 met zijn Engeland. Dat een uitstekende indruk maakt tegen toch echt een goede ploeg. Kroatië dat er alles aan doet, maar gewoon niet meer doorkomt. En dus is dit een spectaculair duel geworden. En Engeland wordt eerst sinds jaren echt goed begonnen aan een eindtoernooi. Vanavond, of eigenlijk vannacht, Ghana, Panama, de tweede wedstrijd in deze pool. Dan om 4:00, als je er nog zin in hebt, Oezbekistan, Colombia. Echt een krakertje. En daarna dan gaan we beginnen aan de tweede ronde in de groepswedstrijden met Tsjechië, Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië. Genoeg voetbal dus te zien. Maar Engeland wint met 4-2 voorlopig, terzij er nog een goal bij komt van Kroatië. En maakt een uitstekende indruk.
0: Ja, dit was het Oog. Nog veel dank aan Lotte Stegeman over haar berenverhaal. Dit was het Oog. Morgen zit hier Eshwet El Miloudi. En op deze zender gaan we door met Nooit Meer Slapen met Sarah Jenner. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
3: Let op, dus hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
2: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
4: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
5: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
6: Mitch.
4: Deze week in Docs.
6: Ga je mee?
4: Troostdieren.
6: Nee?
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: De stok is ook belangrijk, hè?
4: Nu op NPO Luister.
7: Ster.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
21: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
24: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Helder.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Madrid. Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.
1: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.